0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Trijen Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de Straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land, al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de Straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land, al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.

her shoulder. She said, tell me all the trouble.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilanen in Wouterswoude.
1: RTV NOF Waarberjocht.
2: Vanochtend zijn er naast regio's met

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, creëer je jonge occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorbij Santje in Waterswaard.
2: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
5: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit de museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luclon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
6: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
7: It's getting hot in here.
8: Wat een stoel, jong.
7: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
8: Oh?
7: Ja, van het gas.
9: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
9: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
11: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
12: en Opel.
13: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
11: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
14: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
8: Schitterend!
15: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
11: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
13: in Ford
12: en Opel.
16: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Tromeesje maar in beheining.
18: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
19: Pakken? Zullen we even op een stoel?
6: Baas van Zitcomfort.
12: voor een noffelijke relaxhotel.
0: Baasmassiekcomfort.nl.
19: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
20: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
21: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
22: Dit is RTV NOF.
23: Mijn no, harte klanken.

Dit is Harteklanken non-stop. Van elke diervragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 0412 44 1202.

0: Dit is Harteklanken non-stop.
1: Een paradies, zo mooi het is net een jongen. Had God, oh nu is de meeske jong. Vogels in de loft en tuinen vol bloemen. Vruchten onder bijmen, meer als wij gekomen. Als Eva van die appel net in de heer, dan weer dit

zwaarste deel van het pad. De Heer keek mij vol liefde aan, gaf antwoord op mijn vragen. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,

Dit is Harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 045 44 12 02.

Dit is RTV NOF. De mij Noal reageert worden naar de studio. Wolle jo in een bemoedigje, sterkte ta wenskje, in een feliciteren of samar een muzikale groerdwaan. Bel je dan nou de studio op het nummer 04 Walve 44 202.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus, time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even sjen op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even sjen wat oren klanten sezen. Die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
11: Een telefoon met een knalsnoer. Ja, die gaan weg.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
12: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 Oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Diverse supermarkten roepen kippendijspiesjes van 100 gram terug omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De NVWA adviseert consumenten het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een THT-datum tussen 19 en 30 augustus. Verkocht bij onder meer Plus, Dirk en Spar. Klanten krijgen hun geld terug. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit het museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luglon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
16: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
17: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
18: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
19: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
18: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
7: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
8: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
7: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
9: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
10: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Tromeesje maar in beheining.
16: Mark Woon, CA Plus, een certificaat, hè?
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: SGmaatwerk.nl, uit Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
17: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
18: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
19: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
20: Dit is RTV NOF.
21: Mijn no, klankbord.

Hartelijk gezellig welkom hier bij het programma Klankbord. En voor zelfs elke een goede morgen te wensen. Van jou binnen we er ontzien hoe het daar met Veskes door jou aanvragen. Jo mag je naar de studio skillen om je te groeten, bij de schip te wensen, moeder Jaan of misschien de lok wensen om hokken reden dan ik. Het telefoonnummer van de studio is 044-44-12-02. Romy Past is er goed om jou te willen steunen aan de telefoon. Lea van der Brug ziet het de cd's op van de Veskes. Jo gedraait de muziek en mijn naam is Jekke Wiersma. En via de morgen ben ik er voor jou om de presentatie te doen. Elke protte harkens nog te wensen. We beginnen eerst met Heer, wees mij uw weg en leid mij als een kind.

Ja, en dan kunnen we heel gauw via de meidenverzoekjes dit jaar al lezen. Anneke Sudema die groet Pieter en Anneke Sielstra, Johannes en Sietske Riemersma, Wiebe en Anneke Bos, Owen en Griet de Boer, Kar en Willy Pasma en Johannes Pasma en Sien Ben. Westlauwers mannenkoorsteltjongen, er is een God die hoort.

En Gaatse de Boer die is mooi hier, die mij dan 76 hier worden. En de lokwensken die komen van Rennie Pas, Muut Wiesel, Johan en Vrouwkje en Auke en Joeke. En je wil graag draaien voor jou Gaatse, er is kracht in het bloed van het land.

Jan Sjedema u dakken met René, Griet en Terke. Die lok wens je Marta Dekema. Want die is mooi jidje. En ze willen graag draaien litten voor die Marta. Heer, ik hoor van Rijke Zegen. Zongen door Jana Skinkel.

En Eke Herder die wil een groet waan aan haar man Douwe en van Siep. En je wil draaien van Wietsen Dieneke van der Heijden een hand op je schouder.

En Griet van der Meer die groet Ietse en Janke in Dokkum. En Griet is oorsabeleerd dat de operatie voor Janke slag is. Familie Freunen die krijgt een groet. En ze wil graag draaien litten wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand.

Ja, en het verske hand op je schouder dat we kret ek draait ha, dat kwam van Eke Hedder en ze wil het graag draaien litten voor haar man, Douwe Hedder en via Douwe en Siep. Ik hoop dat ik het zo goed maak ha, Eke. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Jeltine van Ameloorn en Onske, die lok wens je Attie Steenstra uit Jouren, want Jouwert is jij jetje.

Ans de Hoop en Gerben die groeten Mem Griet van der Meer en Omke en Tante Ietse en Janke van der Baai uit Dokkum. Van Tante Janke ook nog beterskip te wensken. Een toekomst vol van hoop.

Sietske Leesma die groet Volkert, Vrouwkje en Afke van der Kooi, Afke Faber en haar band, alle bewenders van het Nijtejaarda en het Friesland. Sietske wil draaien litten, de rivier, al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier.

Je had een sietske wienjes, maar van jou zwier die jou een bemoediging om minnen en geke boelens van dakken. Harkens bedraaien nog, leer mij uw weg, o Heer. Daarna geven we er even uit voor het nieuwsblok. Na de klok van 9 uur ben we er weer. Tot ziens.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een stoojong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sausen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
7: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, vaarwijzandje in Walterswald.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
7: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
11: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
12: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
3: Schitterend.
13: Boetengewoon Ludema, uit Walterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en... riolering.
3: Boeten gewoon, Ludema. Voor al jouw maaitijdsdreven.
14: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
15: En van speelgoed tot feestartikelen.
14: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
15: Max Voordeel in Den Bosch.
16: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
17: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
16: baarsmazitcomfort.nl.
14: Alles voor in en bij het zwembad.
15: Max Voordeel in dat bad.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
19: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zeker 5 mensen kwamen om het leven, dat melden lokale autoriteiten. Het epicentrum lag op 68 kilometer van Ende op 10 kilometer diepte. Na 2 krachtige naschokken werd een tsunami-waarschuwing later weer ingetrokken. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. De annuleringen zijn het gevolg van een aangekondigde staking van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Reizigers die op die dagen gepland stonden te vliegen worden getroffen door deze arbeidsactie. Diverse supermarkten roepen kipdijspiesjes van 100 gram terug omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De NVWA adviseert consumenten het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaarheidsdatum tussen 19 en 30 augustus. Verkocht bij onder meer Plus, Dirk en Spar. Klanten krijgen geld terug. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en de motieven is nog niets bekend. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
21: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconi Straat 3 in Buitenpost.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum, West de Geest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerik. Maar, bestellen kan tot...
9: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
11: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
12: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
13: Ja, echt maatwerk!
14: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
15: SGmaatwerk.nl.
16: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Dromeesje maar in beheining.
18: Maar gewoon CA Plus, een certificaat, hè?
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
15: SGmaatwerk.nl, het Westergeest.
14: Keukens en kasten op maat.
19: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
20: Dit is RTV NOS.
21: Mijn klankbord.

Harkens op Nijmegen, een hele goede morgen te wensen. Jouw harkje naar het programma Klankbord. En wie bent er aan het zien en horen het daar? Willy Scotanus en Johannes die haar bemoediging van Romke en Sjoukje Wijbega. Jij wil graag draaien voor haar voetstappen in het zand.

Ja, Harke, en dat jodo tussen denken van ik wil mijn mooiste veske en graag eens draaien litten. Dan kan dat. Jo kan reageren naar de studio om hokken reden dan ik om verzoekjes om te vreden. 0412-44-12-02. En wie geeft je er mij ver boven de sterrenlicht leven? Zongentrog, eiland, Urk. Volkert en vrouwtje die groeten Aafke van der Kooi, Abe de Wilde, Helien Hans, Sitsken Thea, Griet en Vogelina, Jurien en Anneke, Aafke Faber en haar ben, Koos en Rita en het Tussenwacht, zegt zij, ver boven de sterren ligt leven.

Dit krijgt je even fout in de studio. Maar het goede veske waar we niet eens krijgen, maar gewoon draaien binnen. Draaien we weer eventjes achter dit veske. En een hoop voor alles weer goed komen is. De familie Henster had een muzikale groet van de arbeiders van de slachterij van der Sluis van de Westreen. Psalm 139. Heer die me ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken.

0: volken, dat vrouwtje die... Volkert en vrouwtje die groeten Aafke van der Kooi, Abe de Wilde, Hillian Hans, Sietske en Thea, Gerrit de Vogelina, Jurgen en Anneke, Aafke Faber en de Ben, Koos en Rita en de Tuuszwaarg. En Volkert en Aafke die willen draaien letten van Eiland Turk, ver boven de sterren ligt leven.
1: Nee, verzoek je zoon.

Ja, dit verske dat hier Inske Veenstra omvreeg. Iedereen is zoekende. Ze hier een bemoediging voor alle zieke mensen. En ze hier een groet van al haar familie. En dan geven we verder mij. Als het leven soms pijn doet van Reinie en Elise. Tine de Vries die houdt een bemoediging om familie de Vries. Fortuin Visser en Dijkstra.

mevrouw van de Veen die groet al haar familie, al haar vreuren, maar ook alle bekende meesken en wie als mijwerkers hier van Klankbad. Dank je. Zie ons wachten aan de stromen.

Ja, Tine Noordske, die ook wenske Jannie van Essenveld, want ja, we hebben morgen 80 hier. En ze willen graag draaien voor jou, Jannie, van Eiland Turk, Levensreis.

Ja, dan ga ik nog eventjes een meidealing om alle malje. Malje score pro regen zie ik het naar je jongens. En houden jou van jongen, dan maai je jou meidwaan in het koor pro regen. Jij wil al vast werkje aan het komende Kriskorset van 2026. En hoe denk je jou weer meidwaan? Nou, het is een muzikale uitdaging, gezelligheid onder de mekwander en een optreden met een grut koor. De eerste repetitie is op woensdag 26 augustus en jou kinne eerst vrij meidwaan. De repetities die worden gehouden in het Sjerke van de Stationswaai 44A in Dokkum. En heb je nou interesse? Dan kun je ook contact opnemen met Dokkum, apenstaartje mannenkoor proregen.nl. Maar je kunt ook skill je mij Ede van Beek, zijn telefoonnummer is 06 Santje 23 28 22. En ik bel je mij Willem Brander en zijn nummer is 06 33 23 42 79. En zo zei het mooie score, pak deze kommers en ervaar het zelfs. Elk is welkom. En dan weer onze verzoekjes voor zelfs. Frey en Sjoerdje Boersma en Jet Snapper die krijgen sterkte en beter skip te wensken door Ali Werkhoven. Ali wil voor je me draaien litten, houd gij mijn handen beide met kracht omvat.

En Renske bier in het Talmehoes, die is manje jidje. En jij kreeg al verste lokwensken van de familie Kuiper in Oosternijtsjerk. En je wil het draaien litten van jou, Renske, op die dag in de hemel. Wat een vreugde zal dat zijn.

Ja, Harkes, helaas, we kunnen het verske net uitdraaien. We gaan nog in je verzoekje, de tier die zit erop. Ik heb nog 12 verzoekjes binnenkrijgen. Kret nog, ja, helaas kunnen we die ook niet meer draaien. Maar als uitzondering, en dat is ook echt een uitzondering, nemen we deze beide verzoekjes in een Wieke Mei. En die binnen van Jaap en Wieke Jongsma en Henkie Smedema. En dan zal ik de verzwarje dat die om 8 uur als eerste verzoekjes draaien we geef vrede, Heer, geef vrede, daar beginnen we mij uit. Pastoraal team van PKN Utburgum, Wol. Mevrouw A. Visser Douma van Oranjesteins en Bergheim en Groetjaan. Wiepie Pruis, mevrouw Bosma, mevrouw Veenstra, de heer Beltsma, alle keer in Bergheim, die krijgen ek een groet. Zak zij, vrede, Heer, geef vrede, want het is stiert. Het programma Klankbad. Maar we overal sluiten harkes. De tijd is hier omvlijn en ik ben er wist van bij Tuzek. Maar van jou in je wieke sneun weer een nieuwe klankbord bij zoewezen. En verzelfs mij jou dan ook weer reageren om jou vestjes om te vrijen. Vanaf kwartier voor achten kunnen jou reageren naar de studio ta. En we hopen dat jou als harkes die er niet tussen komen kennen. Ik dan eens de kans krijgen om verzoekjes om te vrijen. Dan de rest dus nog een team. Jou een hele noffelijke sneeuw via de tattenveenskin. Van morgen gezegende snijn. En graag tot een oren keer. Doeg!

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gij daar is uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken git, hellen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl. NofPC,
8: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC,
9: daar kun je wat mee. NOFPC.nl.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord uit Jesternaidjerk.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
12: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Nou, bentjes, denk je wat aan je?
14: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
13: Schitterend.
15: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
13: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
16: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
17: En van speelgoed tot feestartikelen.
16: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
17: Max Voordeel in Den Boort.
18: Pakken. Zullen we even op een stoel?
19: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
18: Baasmazitcomfort.nl.
16: Alles voor in en bij het zwembad.
17: Max Voordeel in dat bad.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op. Tsien oeren.
2: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten, al zijn volgens mensenrechtenorganisaties tot nu toe al 29 personen vrijgekomen. Er lopen gesprekken tussen regering en oppositie over verzoening en mogelijke verkiezingen. Voormalig president Maduro zit in de Verenigde Staten vast wegens onder meer drugsmokkel en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij honderden moorden. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zeker 5 mensen kwamen om het leven, dat melden lokale autoriteiten. Het epicentrum lag op 68 kilometer van Ende op 10 kilometer diepte. Na 2 krachtige naschokken werd een tsunami-waarschuwing later weer ingetrokken. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. De annuleringen zijn het gevolg van een aangekondigde staking van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Reizigers die op die dagen gepland stonden te vliegen worden getroffen door deze arbeidsactie. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
20: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
21: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
24: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
25: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
24: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
25: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
26: WOQS.nl.
27: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
28: De Friese Motorfiets!
27: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
29: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
30: Ben je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
26: WOQS.nl.
31: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
32: Ja, echt maatwerk.
33: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
34: SGmaatwerk.nl.
35: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
27: Wij hebben haal- en brengservice.
34: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
33: Keukens en kasten op maat.
36: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
37: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
38: Yo, Freerik. Maar, bestellen kan tot...
37: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
39: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
40: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
41: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
6: tdnoord.nl.
7: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
9: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
10: En van speelgoed tot feestartikelen.
9: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
10: Max Voordeel in Damwoord.
11: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Alles voor in en bij het zwembad?
10: Max Voordeel in dat bad.
12: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Dromeesje mij in beheining.
15: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
16: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
17: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
16: baarsmazitcomfort.nl.
18: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
19: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
20: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd, dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten, al zijn volgens mensenrechtenorganisaties tot nu toe al 29 personen vrijgekomen. Er lopen gesprekken tussen regering en oppositie over verzoening en mogelijke verkiezingen. Voormalig president Maduro zit in de Verenigde Staten vast wegens onder meer drugsmokkel en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij honderden moorden. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
22: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
23: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
24: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
25: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
26: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
27: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
28: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
27: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
29: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
30: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: die doen nog net het verval? We hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nauw van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Hé, hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
4: Oh,
3: ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
5: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
3: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
6: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
2: WOQS.nl.
7: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
8: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
9: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
10: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
9: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
11: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
12: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
13: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
12: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
13: tdnoord.nl.
14: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
12: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
13: TD Noord uit Jesternaidjerk.
15: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Koostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
16: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
17: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
16: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
18: Nou, bentjes, de keer wat dan je?
19: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
18: Schitterend.
2: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
18: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
10: Bakken? Zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
10: Baasmazitcomfort.nl.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet het tiert op tolve oeren.
18: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten daarnaast 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist.
4: Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er ontstond beperkte schade aan gebouwen en auto's en er vielen geen gewonden. Het epicentrum lag bij Alendin, ten zuidwesten van Granada. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen volledig vastgelopen. Ruslandkenner Hubert Smeets en hoogleraar Frans Ossega stellen bij NOS dat Oekraïne nog steeds het grondgebied moet opgeven, terwijl Rusland de oorlog juist escaleert. De positie van Zelensky is echter versterkt doordat Oekraïne de Russische logistiek effectief verstoort. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd, dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. En dan het weer. Vanmiddag is er ruimte voor de zon en plaatselijk kan er een enkele bui voorkomen, met kans op onweer. De noordenwind is matig, langs de westkust vrij krachtig. De temperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
20: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
21: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconi Straat 3 in Buitenpost.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
25: Wij onderhouden
26: en verkopen
25: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
24: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
27: Nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
28: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
27: NOFPC.nl.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
26: in Ford
25: en Opel.
29: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
30: Ja, echt maatwerk!
31: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
25: SGmaatwerk.nl.
32: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
33: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
25: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
31: Keukens en kasten op maat.
34: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
18: Dit is RTV NOF.
35: Mino, mooi fort.
36: Vier uur lang goeie muziek, live verslag, sport en peteren. Dit is Mooi Fort. Mooi dat je erbij bent.

0: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: Ja, het is weer tolhoeren geweest op sneeuw 15 augustus 2026. We binnen weer met jouw roeren mooie verhalen en mooie evenementen hier uit onze streekwei, waar onze verslagjouwers natuurlijk op paard stuurt. In de studio achter de knoppen Klaas Kempenaar en Janneke de Boer, die zit hier ook in Jonke Mie. Wat gaan we dit oren ooit doen? We hadden onder oren straks na Jalvien oer een bijzonder voedselbos. Wat al een schofke bestiert in de buurt van Dokkum. Daar hebben we een parteerroer. De verslagjouwers, ik zei het al, ja, die ben op paard. Waar die exact heen ging. Dus dat is natuurlijk wel even nieuwsgierig om te luisteren. Want ja, Terke en Tjerkje, die ben op paard. En Wieger en Minke, die ben ook op paard. Ja, in onze regio. Ik ben heel benieuwd. We konden het dadelijk gern. En er wordt ook keerst in Dokkum. Ronnie de Wit, die praat dus daar dadelijk op bij. Ik denk net dat Ronnie nog hing het momenteel. Nee, hè? Die is er nog net. Dan draaien we eerst even een kwart plaatje.
0: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort.

0: Ja, toen werd ABBA in Jordi Fjouwer zonder het Songfestival mee wonen via Waterloo. Ja, we gaan al eerst naar Dokkumta, want er wordt ook Keers duwt. Dat is het zogenaamde Weidenaar, hier een haardklosse vrije formatie. Verslagjouwer Ronnie de Wit, die is daar al voor u bij. Goeiemiddag Ronnie, je bent al even uiteenzet net bij, hè?
1: Ja, zeker. Goeiemiddag. Ja, inderdaad, we zijn hier om half uur hier begaan. De KV Oostergo uit Dokkum. Nou, de vereniging die bestaat natuurlijk al jaren, al meer dan 100 jaar. Dus die hebben we fantastisch van. Want we hebben er mooi waar bij. Even juist weer heel warm. Nou, joh, het is langs warm net. Dus het is mooi keertswaar. En dan laat je natuurlijk ook wel een stukje keerts geschiedenis hier bij de KV Oostergo. Maar ja, daar hebben we het later nog wel eens over. Want je komt er natuurlijk heel vol. Art PC-keertjes wij. Maar we hebben natuurlijk Joert over de partij die we Joert verkeerd hebben. Dat is de Weidenaar heer in de hoofdklasse. Nou ja, Weidenaar, dat zweit al genoeg. Die wordt natuurlijk sponsoren terug de Weidenaar worst. En je krijgt ook van het bestuur hier een mooi bekerke met worstkring. Dus en alles hier fantastisch van koffie en alles kunnen we hier krijgen. Nou, we hebben dus om half uur binnen begaan. En de eerste twee partijen die binnen al aan. Dat wie partuur 1, Corné Tuninga, Joram Elsinga en Klaas Pier Volkersma. Ja, die keert zijn zin. Partuur 2, Menner van Zwitten, Rick Mennersma en Tjeer Steenstra. Nou ja, dat zijn natuurlijk de PC-winnaars. Ik vier favoriet hier, Joert. En de partuur van Menner van Zwitten leert er eigenlijk geen keer zo groeien. Die won met 4 van mij en 2 zijs deze partij. Dan hebben we de partuur 3 en 4, die moesten echt zien. De andere is Gerrit de Vries, Germ de Boer en Pieter Jon Leijena. Die keert zijn zin. Remmelt Bouwman, Jon Lars van Beem en even Pieter Talsma. Ja, en dat partuur 3, dat die het eigenlijk in het begin net zo goed. Partuur Fjouwer nam echt een Fjouwer in voorsprong. En wij dachten van dat, die partij is aan ik samba die in. Maar nee, partuur 3 kwam we weer om, tot Fjouwer om het draaien. En zelfs tot Fjouwer eerst een gelijk. En toen waren het 4 van mijn Fjouwer, voor partuur Fjouwer. En toen gingen ze terug. En won dat partuur Fjouwer uiteindelijk met Fjouwer om 5. En 4 6. Nou, op dit moment binnen de partuur 5 en 6 binnen het keertje. Martin Bersma, die keertje mal met Hessel Pasma. Maar Hessel Pasma heeft hem geblesseerd aanmeld. En daar keert Martijn Olijnsma bij. Nou, de keertje kent het, weet al die keer Martijn Olijnsma. Het jaren verliezen altijd wel keert. En ik op een PC hier. Nou, hij had een tiertje net keert, maar hij doet Joert mij en Erwin Sielstreden erbij. En die keer zit ze in Redmaar, Zageman, Steven van der Meer en Jurrit Oorsega. Nou, en daar ben ik nog bezig. En die partuur 4, Martin Bersman, die stond bij Fjouwer om hier voor. En daar hing het nou een Fjouwer 2 voorsprong, ook voor Bersman. Nou, we nemen correct even een slagje mee. Dat is nou de opslag. En die komt voor hier bij Erwin Sielstra. En die slaat de bal onder ons, maar die kan ook weer retourneerd worden. Dus dat bloot maar een liet keertje van door. Dan hebben we ook een orenkont, die ben nou correct los. De partuurende zoon, Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jon Banstra. Die komt natuurlijk uit Nijtserk. Is hier van de plaatselijke keertjes hier. Uit Noord-Friesland. Die keertjes zijn André van Delm. En daar is ook een wijziging. Want Thomas Dijkstra is er normaal bij. Maar daar kiet keertjes nou Wietsewassenaar. En Jon Team IJsma uit Frinsen. Die ben krijg last. Daar is nog niks voor te zeggen. Dus ik zou zeggen, bij jij haasten, we leven weg.
0: Ronnie de Wit dus bij de Heren Haardklosse Vrije Formatie in Dokkum. Daar verderop in deze uitsturing meer reportages van Ronnie vanuit Dokkum. Nou, we gaan even zien of de verslagjouwers al contact met de studio horen. Ik denk het net, hè.
2: 32 hier en dan...
0: Binnen, nee. Ik denk net dat de verslagjouwers er momenteel binnen... Ik zeg even naar mijn technicus, Klaas... Ze binnen nog even onderwijs. Dus we jaren het vierderop straks nog wel even meer van de verslagjouwers. Eerst gaan we een plaatje draaien.

0: Ja, we hier in het Krektel zijn. U de verslagjouwers binnen ek weer in de regio op paad om van alle hier nieuwsgierige dingen op te zieken, nieuwsgierige mensen. Wij kijken nu oer naar het Terke en Tjerkje. Zij ben in dan wat bij een curiosa winkel. Tjerkje.
1: Ja, Janneke. We zijn hier in een garage bij een mevrouw. Die had een garage, had ze heel mooi ingericht. Al je mooie leuke dingetjes. Ja, het waren gewoon spulletjes. Heel leuk. Curiosa. En ik geef hem even mijn gesprek. Waar ben je?
2: Ik ben Hermine Meijer. Ja, en ik ga hier een winkeltje. Voornwar heet dat. En dat is eigenlijk een dubbele betekenis. Hè? Voornwar in het Fries dat het nou mooi in orde is. Maar dat het echt voor een oor is. Want wij doen het namelijk voor oma's in Moldavië. En ik ga ook nog een oma in Albanië. En nog een bandje in Roemenië. Die we dus adopteren. Hè, met de opbrengst. Maar ja, ik moet je wel zeggen. Ik ben net meer een van de jongsten. Dus ja, normaal hier ik de winkel wat vaker hebben. Maar ik doe het nou nog maar één keer in een maand. Dus dat betjutte, dan komt er natuurlijk net zo volle meer binnen. Dus ja, wij kunnen best nog wel een paar klantjes broeken. Maar wij zitten hier natuurlijk net in de winkelstraat, maar mooi bij een plantsoentje voor de deur. Maar dan haast er een boord bij de dik te steen. Maar de mensen rennen er voorbij. Ze sjuggen dat soms net. Dus dan maken we gewoon steeds van, kom eens even binnen man, kom even kijken. Nou ja, dan komen ze wel, maar uit zichzelf komen ze dan net zo gauw, hè?
1: Nee, en ik denk als je in een winkelstraat zit en daar een pontje had, dat dat toch makkelijker is ja, dan dat het oors is.
2: Ja, dat is absoluut een feit. Maar goed, we houden de moed erin en er komen altijd wel meesken. En het is extra, ik ben dus lid van een tjerke, dus daar kom ik vaak meesken even van. En die weten dat we het voor het goede doel doggen. En ik krijg wel eens een gift van iemand die zei, oh wat leuk, maar ja, ik ben oud, ik hoef niks meer. En dan jou is er wat voor het goede doel, dat is echt heel leuk. Dus die dingen maak je kijk mij. Ja.
1: Ja, en jou had je er echt nog een theetuin bij.
2: Ja,

0: Liepen haar, hè, dat mensen je koffie en thee drinken kunnen, achter in de tuin, met wat lekkers erbij. En ze horen het nog een beetje in stoorn en ik hoop dat ik het nog even lang dwanen kan.
1: Ja, want Josanne, je bent net meer de jongste, maar ik vreeg je wat je bent, of hoe jong?
0: Ik hoop deze week 83 te worden. Maar ja, je moet wat in beweging blijven, hè?
1: Ja, en dat hoort je echt wel jong, hè?
0: Ja. En weet je, het is echt zo leuk als je zo'n winkeltje. We waren eerst lid van de winkeltjesroute, dat ben we dan nou net meer. Maar die winkeltjes bestonden allemaal nog wel hier in de buurt. Dus als zij van nou, ik wil eens even mooi voort, dan is dat zo leuk om zo'n route te dwan. Want dat zijn allemaal winkeltjes aan hoes, in garages, in serres, in aanbouwsels. En dat is wel verrassend eigenlijk. Dat haast net in de gaten hoe leuk dat is. Daar is gauw aan voorbij.
1: Ja, en dat hebben wij ontdekt, ik met dit programma, Nootje op Stap binnen.
0: Ja.
1: Dat er een heel soort is.
0: Ja, dat er een heel soort is in de buurt, weet je niks van weten. Nee.
1: Nee.
0: Nou stonden we wel op Facebook. Dan maak je even ziekje onder mijn naam, Hermie Meijer. Maar ja, een hele protte die meid zegt geen reclame. Dus ja, dan weten ze het echt net. Krijg wat je zezen, dan meiden we van Heren Zezen ha. En ja, dat weet ik net elke niet.
1: Nee, maar dat is uiteindelijk wel de beste reclame, hè?
0: Ja, ja, dat is natuurlijk de beste reclame. Dus daar kom ik wel weer meesken op aan. Maar nou, het is zo mooi, zeker nou dat het weer wat beter is, hè, dat het net zo heet is. Dat je eens even mooi zo'n route door hier trodden worden. Dan kist het mooi op een fiets dwan, hè, een hele mooie fietstocht. Van winkeltje naar winkeltje, het is dan Woord, Westerijn, Vinkleerster zit erbij, een molkerij. Nou, dat kist heerlijk even combineren met een boswandeling daar.
1: Ja, en is het ik wel folders in dat alles weer opsteert. Ja. Dat de meisje dan van het ene plakje, oh, dit is rijk.
0: Ja. Ja, en officieel de winkeltjesroute net meer ha. Ik ga hier nog een hele protte folders. Wil je dus die winkeltjesroute dwan in de woorden, dan kun ze bij mij, prakkestreert het zien, in dan woord kun ze een folder helje. En er staan al die adressen in. En op zaterdag ben ze haast alle keer sowieso open.
1: Ja, maar jou net meer, hè?
0: Nee, ik alleen nog dus de eerste zaterdag.
1: Dus jou, het binnen jou eigenlijk net open.
0: Nee,
1: speciaal voor u.
0: Ik ga voor jou even open maken.
1: Nou, geweldig.
0: Ja, en wat vond je ervan?
1: Ik vond het heel leuk om hier even te zien, om jouw verhaal even te hebben.
0: Ja. Nou, daar ben ik echt blij mee, want je kent altijd wel weer wat aandacht broeken. En het is zo mooi, wij doen het voor mensen in Moldavië, hè, Albanië.
1: Voor de Dorcas.
0: Niks. En dat doen we via Dorcas.
1: Juist, nou, ik wens je een prettig succes ermee. En misschien komt de Jood nog wat op haar.
0: Ja, ik let hem nou maar even. Ik ga nooit spul boeten te steken, dus dan letten we het maar even sa.
1: Ja, nou, ik zoek steeds nog een fijne dag en
0: ja,
1: bedankt.
0: Ja, dankjewel. Nou, en bedankt voor de komst.
1: Ja, nou Janneke. Dit weer dan wat. Het winkeltje.
2: Dank je wel, Janneke.
3: Van je bijdrage. Jim geeft verder, neem ik om. Ja, wij kijken je van dan wat oer Nijburgen. Want daar ben Wieger en Minke. En Minke is in gesprek met een kunstschilder.
4: Wij staan hier nu op de kunstmarkt in Burgum. En nu kom ik een van de game die een standje had. Goedemorgen, wat is uw naam?
5: Jochem Veenstra.
4: En u heeft hier op de markt staat u met allemaal kunstwerken. Kunt u wat vertellen over de kunstwerken die we tot nu toe hier zien?
5: Ja, ik heb voornamelijk landschapkunst. En samen met mijn compagnon Nicole Wagenaar, die daar zit. Die maakt aquarel en abstract. En ik ben ook heel bekend met mijn abstracte kunst in Friesland. Maar de laatste 5 jaar heb ik voornamelijk eigenlijk, of de laatste 2 jaar is het eigenlijk voornamelijk landschap gemaakt.
4: En wat vindt u zo mooi aan landschap schilderen?
5: Ik schilder al landschap vanaf mijn 8e. En dat heb ik van mijn vader geleerd. En een boek van mijn vader. En ik heb altijd in de bossen gewoond. En nu ben ik regelmatig in Beesterswaag in het bos.
4: Dus deze landschapsschilderijen zijn ook uit inspiratie van het bos van Beesterswaag?
5: Ja, Beesterswaag en Oranjewoud. En ja, ik ben ook veel in de top van Friesland, want dat noemen ze de Wouden. En dat is eigenlijk ook bos. En daar ben ik ook regelmatig te vinden. En dat is bij Kollum.
4: Ja, dat is super mooi. U staat hier dus nu op de markt. Wat is de reden eigenlijk dat u naar deze markt bent gekomen hier in Burgum?
5: Ik ben gevraagd of ik hier wil staan te demonstreren door vakwerk Burgum.
4: En wat gaat u dan vandaag voor ons doen hier?

0: Ik wil hetzelfde landschap, maar dan met herfstkleuren gaan maken. En ik wil dat hier opzetten.
1: En als mensen hier naar de kunstmarkt in Burger moeten komen, waarom zouden ze dan bij uw standje even langs moeten komen?
0: Nou, er zijn heel veel mensen die zijn als amateur aan het schilderen. En ik als professional geef les. En ik laat mensen ook eigenlijk... mensen mogen bij mij vragen stellen over mijn kunst. En en soms sluiten ze aan bij mijn lessen.
1: Nou, super bedankt dat u wat meer wou vertellen over deze kunstwerken van u. En ik wens u nog een hele fijne dag hier op deze markt.
0: Dankjewel.
2: Mooi fort. Mooi fort. De streekartier. De streekartier.
3: Van zelfs hebben wij deze uitzuring, ik weer elke oren, een noemer van onze streekartiest. Maar wij zezen van zelfs nog net waar al dat binnen. Je had je goed luisteren, hij is de eerste hint al binnenkwam. Het gaat namelijk om meerdere personen. Het is een band. Elke oren draaien wij een noemer van deze band. En in het laatste oren wordt bekend maken waar al dat is. En dan geven wij ook in peteer met deze band. Van nou, het eerste noemer, luisteren wij op in je verzet.
2: Muziek uit de streek. Dit is de Mooivoort Streekartiest.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Bij een bedrogende westkern in Kootse Tille wie juist de morgen bron. Het ging om een grote boot gas. De bron was van droeg aan met een postkamer om het vuur te bestrijden. En omdat het een grote boot gas was opgeschaald naar het middelbron. De kamer zo te reek vrij. De lucht wie in de wiedomjouwing van Kootse Tille te roeken. Bietje bij bietje was de bron de boot uit de oorhellen en met een shovel naar een plak bracht dat de bron wacht het gas blussen koe. En de Robbegaatsluis in Lauwerszee giet alleen nog even voor de skip veert naar de Waadzee als de wetterstoorn daar heger is als de wetterstoorn van het Lauwersmar. De oppassing maakt de verzwaring dat er geen zwierwetter uit de Lauwersmar verlengd giet. De maatregel geldt ont terwijl voldoende zwierwetter beschikbaar is. Zowel de beroepsveert als de recreanten die het van de Lauwersmar naar de Waadzee varen willen, had te krijgen met de maatregel. Die hadden van de weekend naam wetterskip Friesland al besluit om een verbod in te stellen op het wijdzien van besten op de wetter. En het dieken in onze provincie. En de werkgroep die het hem inzet voor het behoor van het zwembad het Paradiesk in Kolm had toen die een partier geweest met wethouder Geertje Skoosdra Boeinga. Vooral ging het om een partier samen onder leden van de werkgroep Arbeidsstadhuis in Dokkum. Maar in spandoek vregen ze omtinken voor het behoor van het zwembad. Het Paradiesk maakt blauwe, zo voelde te lezen. Onderleiding voor het partier wie in een rapport dat naar onderleiding van een onderzoek naar het zwembad opgesteld is. De werkgroep had het rapport bestuderen en op basis daarvan een eigen scenario uitwerken om het zwembad met vrijwilligers Iepen horen te kennen. Zat Noostiert behandelt het college van burgemeesters en wethouders het riedsvoorstel op 28 september. Begin oktober bepraat de wethouder het voorstel op Nij met de werkgroep. De uiteindelijke bestuurvorming is voorzien van de gemeenteriedskeerkomsten van 5 november. En tot zover het regionijs.
0: RTV NOF Waarberjocht.
2: Van een moon hien wie nog wat diezen en wie het beroen maar je noordenwien en hien wie op sommige plakken een peer buien en een klaptonger. Van de media is het droeg. De steuring die er van de moon weer is oplast, maar we hebben van de media wel wolken en zinnen. Maar een matige noordeester lezen de temperaturen om de 23-24 graden. In de nacht droeg, opklaringen en dan een minimum van 12 tot 13 graden. En dan gaan we naar het fruitjoch. Morgen zitten wij heel dol in een koelere loft, maar een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. En gaan we voor een droege dag. Met maximaal 22 graden en een matige noordwestenwind is het vielbaar frisser. Mandje verroert er net een soort. Alleen dan pakt de temperatuur met maximaal 21 graden een graadje leger uit. De wind zit opnij in de noordwesthoeken, met opnij lucht ongeveer van zee. Tiesje wordt een wisselvolger, met een afwisseling van zinnen, stapelwolken en een enkele bui. We van gewoon met tonger. De west- ont zuidwestenwind wordt matig ont vrij krachtig. En de temperatuur boekt een graadwinst met zo'n 22 graden. En dat is waar.

0: Ja, wij staan de klassieker, ja, deze van Albert Hammond, Down by the River. Sinds dan zijn ze hier, is er onder Rona van Dokkum een bijzondere plek waar natuur, educatie en cultuur tegelijk komen. En af en toe is dan in het voedselbos. We praten hier over verder met Maaike Barends. Goedemiddag, Maaike.
1: Goedemiddag. Ja, ik spreek Nederlands. Ik hoop niet dat het erg is.
0: Nee, geen enkel probleem. we hebben hier het over het saneerde landje van Dokkum. Ja, hoe is dat correct ontstaan?
1: Wat je al zei, 6 jaar geleden is het aangekocht door de familie Bos. Met de bedoeling om daar een plek te maken waar natuur en educatie een plek hebben. En dan vooral om kinderen weer te laten zien waar het eten vandaan komt. En dat vieze handen krijgen niet echt gevaarlijk is.
0: Ja, is dat echt nodig? Je hoort erbij, Tingst?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb gemerkt dat als kinderen daar komen, dat ze toch eerst heel, nou, eigenlijk verbaasd zijn dat je gewoon een peer die aan een boom groeit, dat je die gewoon kan eten.
0: Ja.
1: En dat er dat gewoon aan een boom groeit en dat niet, ja, dat gewoon niet gevaarlijk is. En dat je dat niet per se hoeft te wassen. Maar dat je dat ook eventjes aan je broek kan afvegen als daar niet per se allerlei bestrijdingsmiddelen op gebruikt zijn. Dus kinderen die zijn vaak heel verbaasd.
0: Ja, wichtigste doel van het bos, dat is eigenlijk die educatie, denk ik, hè?
1: Ja, educatie is heel belangrijk. En we gaan dit jaar ook beginnen met de sociale voedseltuin. Maar daar is nog heel veel, voor nodig om dat in orde te krijgen. Ja. Maar ook daar zal er een stukje educatie aan vastzitten. Maar daar is dan ook weer van belang dat we eten en groenten kweken voor mensen die mee willen helpen en die daar willen oogsten en eventueel een abonnement afsluiten. Maar dat is allemaal nog in oprichting.
0: Ja. Dat zo zit. Maar hoe maak ik dat correct zien? Want je maakt natuurlijk een keuzemeidje van, ja, wat gaan we daar delsen, hè? Of delplantje, of wat gaan we daar correct verbouwen, neem ik hoor.
1: Ja, er is we hebben een nieuwe vrijwillige waarvan we hopen dat zij ook betaald kan worden. Die is bezig om dat op te zetten. En die ook tiltplannen maakt en de ruimte aangeeft waar dat gaat plaatsvinden. Ja.
0: Ja. En dan is het tegenwoordig een exoot dat natuurlijk hoe die biodiversiteit, hè, vogels, ja, insecten en dat soort zaken. Ja. Kun je merken dat er eigenlijk wat veroor is sinds je met het bos staat?
1: Het was natuurlijk altijd al een plek waar niet veel aan gebeurde de laatste 20 jaar. Dus er was de dieren en insecten hadden daar gewoon al een plek. Wij hebben alleen gezorgd dat er een grotere variëteit aan planten groeit.
0: Ja.
1: Waardoor er dus meer plek is voor verschillende soorten insecten. We hebben met NL Doet hebben wij een groot insecthotel gemaakt. En er is ook een imker die bijenkast op het landje heeft. Maar niet te veel, 1 bijenkast, zodat je niet de inheemse wilde insecten verstoort.
0: Nee, kijk, dat moet al je goed in de balans wezen vanzelfs.
1: Ja,
0: nou, je hint al even over die oost. Hè. Is het die doel lekker om dat te verkepen om bijvoorbeeld de lokale markt of restaurants, of is het puur voor eigen bedoel?
1: Nee, het is als dat loopt, dan kan iedereen waarschijnlijk via een abonnement daar. Zolang wij daar plek hebben, kunnen we daar oogsten. Maar wat we op dit moment hebben, is een groot overschot aan bramen.
0: Ja.
1: En als mensen in de buurt denken van, nou, ik wil wel wat bramen komen plukken, dan zijn ze elke woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 2 tot 4 welkom. Want dan zijn namelijk ook vrijwilligers van ons bezig met onderhoud. Dus dan is er altijd iemand op het landje die kan vertellen waar geplukt kan worden.
0: Ja, want het landje zelf, hè? Waar is dat correct? Dat hier echt onder rol van Dokkum niet begrepen, hè?
1: Het is eigenlijk tussen Dokkum en Oostrum. En dan net achter de bowlingcentrum.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed, alles maar dat ik draait worden bij je op vrijwilligers. Je ziet je ook nog mensen, hè, om te helpen.
1: Ja, wij zoeken altijd vrijwilligers voor het onderhoud. En dat is wat ik zei, elke woensdagmiddag en vrijdagmiddag. En elke laatste zaterdag van de maand hebben we klusmiddag. Hou dan onze Instagram en Facebook in de gaten, want daar staat het dan op. En dan ben je ook welkom om te komen kijken. Ja. Wat natuurlijk ook altijd kan, is via de website contact met ons opnemen. Dan kunnen we ook een afspraak maken om een rondleiding te geven.
0: Oké, en dus de website, ja. Dat maakt wel even neer meer op radio, geen probleem.
1: Oké, is het Landje van Dokkum.
0: Het Landje van Dokkum. Oké, het Landje van Dokkum.nl. Dan tot besluit. Wat is de verwachting? Hoe maakt het voedselbos bij Gelieks over 20 jaar eruit zien? Heb je er nog takkomstplannen voor eventueel?
1: Nou, over 20 jaar is het goed. Dan hopen we dat wij een redelijk volgroeid voedselbos hebben. Dat onze fruitbomen die we opnieuw aangeplant hebben oogst draaien. Dat de walnotenbomen mooie oogst geven en dat we een sociale voedseltuin hebben waar de mensen samenkomen om te werken en te oogsten en te eten.
0: Nou, dat lijkt me een heel mooi besluit, een heel mooi doel.
1: Ja, en dat de kinderen welkom zijn om te komen kijken en spelen en ontdekken.
0: Nou, we komen bloot al je volgen in ieder geval. Maaike Balens, tegen dank voor je verhaal over het Landje van Dokkum en een heel goed weekend.
1: Ja, hetzelfde. Dankjewel. Oké, dag.
0: Dag.
2: Hekjoet is RTV NOF weer mooi fort. Wat ben we mooi fort met?

0: Summertime van Danny Boliando. En wij gaan nu weer over naar onze verslagjouwers. Want Teke is bij Botnia hier en had daar een gesprek met de eigenaar. Teke, kom er maar in, jongen.
1: Ja, nou ja, ik ben er, Janneke. Ja, en we staan hier bij de camping Botnia hier en we praten met de eigenaar. En dat is...
2: Johannes de Rossier.
1: En Johannes de Rossier, ja, die is hier eigenlijk nog net zo lang eigenaar van meer Rossier. Hè? Want een jaar of drie, hoe lang ben je hier eigenaar?
2: Ja, nee, inmiddels al 4 jaar. Sinds 2021 gaan wij hier wonen aan.
1: Oh, dus de tijd vliegt de hut natuurlijk. Hè? Hoe bevalt het trouwens aan zo'n camping?
2: Nou, het bevalt de spoel best. Het is hartstikke leuk om te doen. Hè? We kennen er wel wat moois van meidje en altijd maar leuke, vrolijke mensen te meiden. Dus nee, dat is hartstikke leuk.
1: Nou ja, nu kwamen we jou eigenlijk een beetje uit. Maar natuurlijk, maar we gaan mooi even voor u zien. Neen. Ja, mooie ding, meidje. Hoe bedoel je dat? Het wie een beetje verstuurd, deze camping?
2: Ja, de camping die wil wat, nou ja, vorige eigenaar wien wat er bleef hier. Dus ja, dan bloot de trekboos wat bij qua onderhoud. Nou ja, de camping steek al een aantal leren te keep. En nou ja, we zijn er wel een mooie uitdaging in om er weer wat nieuw leven in te blazen.
1: Nou, en nieuw leven, dat deed er, hè? Want we kwamen hier aan en we zijn ook al hier bezig hier maar in.
2: Ja, zeker. Ja, we gaan een beetje een kinderboerderijachtige uitstraling hebben we er nog wat bij, maar wat lidsvee. En dan is daar een paardenstalling hebben we erbij.
1: Ja, je zegt wel wij, maar waar binnen wij? Ik ben nederscherig, maar ik kan alles weten, hè?
2: Ja, dat is mijn vrouw en ik, die runnen hier samen met onze twee dochters.
1: Ja, nou zie ik wel je dochters, maar zat de Jim en die dochters nog net zo oud, want zit een helemaal iets roze fietsje voor mij.
2: Ja, dat klopt, dat is de fiets van uw jongste dochter. Ja, nee, we hadden twee dochters van 4 en zoon.
1: Oké, maar die had je wel een mooi plekje, kijk, op de badje.
2: Die vermijdt ze zich hier prima, ja. Altijd bij je vriendjes en vriendinnetjes, dus dat gaat heel best.
1: Wat voor soort mensen kom je nou trouwens op zo'n camping? Gewoon like mensen hier boven de Friesland of waar zoals wij?
2: Ja, ze komen eigenlijk overal wij. We merken ook steeds meer buitenlanders gewoon. Fransen, ook voor Spanjaarden, Duitsers vooral. Ja, daarna is het sowieso heel veel mensen uit Midden- en Zuid-Nederland.
1: Ben je die vinden trouwens een beetje machtig? Want je wel verstaanbaar, herkenbaar mensen natuurlijk.
2: Ja, nou, bij sommige talen, Fransen, die kennen helemaal geen Engels. En dan wordt het wel eens een heel handgebaar verstaan. Maar weer, dus altijd prima naar mij.
1: Oké, nou ja. Nou, we zijn dus in Botnia hier, Janneke. En waarom zouden mensen eigenlijk dan naar deze camping moeten?
2: Nou ja, we merken dat we een heel groot voordeel hadden dat we mooi dicht bij Dokkum zitten natuurlijk. Hier waar je zo heel makkelijk eens een keer naar je holven staan. Nou, ik is mooi de overtocht naar Ameland, meidje. Ja, vanuit hier kist in een straal van 20 kilometer heel Noord-Oost-Friesland eigenlijk ontdekken.
1: Botniaheim, kun je zeggen, leidt centraal?
2: Nou, dat zeker, ja.
1: En dat had het helemaal dus. Want jou bent er ook mee bezig natuurlijk om een heel mooi camping van de meisje, laat ik zeggen.
2: Ja, nee, zeker. Ja, nee, we zijn alles weer aan het opbouwen en promoten. En nou ja, jaarlijks strunen we heel wat beurzen om onze camping te promoten. En dat, nou ja, dat werpt zijn vruchten wel. We krijgen steeds drukker.
1: Had de meisje nog steeds, nou, ik wil er even zien of wekken ze informatie bij, hel je?
2: Ja, sowieso op onze website, hè, dat is www.botniaheim.nl. Daar kun je al informatie vinden en altijd vragen. Dan kun je ze altijd benaderen, je telefoon is of via de e-mail.
1: Nou, dat maakt helemaal klaar werden. Nou, we gaan een slagje nog even over de camping. Misschien gaan we nog wat inkomen. En dan komen we eens naar een waarom, Janneke.
0: Ja, dankjewel Teken vanuit Botniaheim. En vanuit Botniaheim gaan wij weer over naar de kunstmarkt in Burgum. Want daar binnen Wieger en Minken nog heel tijd.
3: Waar ben je nog steeds op de Wieder Gravity Stand? Want onze eigen Wieger Postma is nu bezig met een ons logo ontmijtje.
4: Vanuit de VNOF.
3: Vanuit de VNOF, hè Wieger?
4: Dat valt dan net mij, maar het is wel leuk werk.
3: Ja, het ligt tot nu toe echt wel best. Ja. Nou, Wieger gaat nu een ruwe schets maken, maar we gaan denk ik met de graffiti aan de slag.
4: Ik wacht hier op Doris en die zit me gewoon een speutbusje aan, denk ik. En dan maken we een gang.
3: Ja, en dan Matthijs in de studio of nemen we die zelf maar naar huis?
4: Nee, die komt in de studio.
3: Hallo. Tja, dan hebben we een mooi cadeautje voor onze meeskanaal. We hebben rond binnen. Hey, als we rond binnen weer, hebben we nog een mooie presentie voor de presentators.
4: Ja, zeker. Als het dan droog is.
3: Als het dan droog is, dat ik dan van. Maar ik doe mij niet in de auto trouwens.
4: Ik nog.
3: Ik nog. Allemaal net stikking geert aan. Wieger had een prachtige ruwe schets maken ook.
4: Ja, dat... voor mij niet al.
3: Nee, maar ik net. Daar had ze plopkap in de hand, dus dat doe je zonder
4: plopkap. Voorbeeld erbij.
3: Ja, geen plopkap dus even over huis. Nee, in het is. Nog even de oog wat lichter, meisje.
4: Ja, nee, dat valt wel meisje.
3: En welke kleuren maar we aan broeken hebben?
4: Ik begin met blauw, dat zijn streepjes.
3: Ja, en daarna maar we denk ik maar een zwart.
4: Ja.
3: En dan de achtergrond wit.
4: Ja, ik denk eerder dan een wit. Wit
3: Nou, ik denk, ja, dat denk ik. Ik denk eerst wit. En dan erop. Ja, maar nee, het zou wit als.
4: Misschien wel wat je wat Keusburg wordt.
3: Nou, dat wordt prachtig. Dat weten we.
4: Ik ben eerst in blauw. Blauw, ja, blauw.
3: Blauw, weer blauw. Ja. Nou, ik zal helpen. Ja. Nou, ik ga helpen en je werden straks weer voor
4: u. Dit blauw werden? Ja.
3: Nou, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Oh ja, wel blauw. Wie gaat het al op mijn vinger? Ja, ja. Nou, wie gaat er zo aan de slag? En wij gaan weer even op praten, monsieur Sauer, verder.
5: Ja, dankjewel. Minke en Wiegen. Ja, Wiegen dus zien roeping als kunstenaar eigenlijk een beetje voen had. Dus we zijn heel benijd dat dadelijk vanmiddag het kunstwerk meeneemt hier naar de wedstrijd, hier naar de studio. Het eerste uur van een mooi voort zit er op. Dadelijk in het tweede uur. Zullen wij onder oren in Ier. Daar is een bijzonder evenement gingende. Wat dat inhoudt, je hebt dadelijk meer uur in het tweede uur. Via de Sjeer schakelen we natuurlijk maar uw verslag. Jouw en hier meer is natuurlijk echt de beste Simmerse muziek. Want voor jouw roeren. Dus dadelijk deel 2 van mooi voort. Dus ik zou zeggen van bloot erbij.

0: ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
4: Fortibox.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
6: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
7: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
8: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
9: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
8: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
9: tdnoord.nl.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
9: TD Noord uit Jesternaidsjerk.

0: Hey, Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
1: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
2: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
1: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
5: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
6: En van speelgoed tot feestartikelen.
5: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
6: Max Voordeel in Den Bosch.
7: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
7: Baarsmazitcomfort.nl.
5: Alles voor in en bij het zwembad.
6: Max Voordeel in dat bad.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
11: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
12: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. In Werkendam is een 41-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 52-jarige man. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag 7 augustus zwaar gewond gevonden in een pand aan de Merwestraat. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De verdachte was tijdens het geweldsincident in hetzelfde pand en blijft voorlopig vastzitten. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de Bilt werd voor het laatst gemeten in 2020. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
14: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
15: Ja, echt maatwerk.
16: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
17: SGmaatwerk.nl.
18: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
17: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
16: Keukens en kasten op maat.
19: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
20: NOF PC, NOF PC.
21: Een nieuwe PC.
20: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
21: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
20: nofpc.nl.
22: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
23: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
24: Nou, bentjes, de keer wat dan,
25: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
24: Schitterend!
26: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
24: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
27: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
28: Dromeesje mij in beheining.
29: Maar gewoon CA Plus, een certificaat, hè?
27: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
30: Dit is RTV NOF.
31: My No, mooi fort.
32: Ja, zullen we dadelijk in Ier bij het Nostalgiefestival.

0: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF. Wij gaan verder met het tweede uur van Mooi Fort, de laatste van deze simmer. Ook dit uur hebben we genoeg mooie en nieuwsgierige verhalen uit de regio. Zo praten we met Chris Schaap over nostalgie in E, een dag vol nostalgie met oude ambachten en vanzelfs alles wat er jet iets wie. Uw verslagjouwers binnen ek weer op paad om je live mee te nemen naar wat er juurt in de regio te beleven is. Kwad zijn weer een mooi oren vol verhaal, meesken, sport en nostalgie. Dus blijf lekker bij u, want dit is Mooi Fort op RTV NOF. En we kijken nu ook gelijk oer naar uw verslagjouwers, naar Teke en Tjerkje die nog heel tijd op een camping binnen, Botnjahiem in Damwat. En daar hadden ze een partij met wat campinggasten.
1: Ja, Janneke, we staan hier op een camping. Je bent meestal alweer aan het inpakken, dus ik kan nog wel even wat vertellen. Wie bent u? Waar komt u vandaan?
2: Ik ben Jan Peters en ik kom uit Nunspeet, het noorden van de Veluwe.
1: Aha, daar gingen wij vroeger met vakantie en nu komen jullie hier.
2: Ja, voor ons is dat geen vakantie meer daar. Maar we hebben hier de rust en de ruimte opgezocht. En besloten om Friesland te gaan ontdekken.
1: En meerdere plekjes gehad?
2: Ja, vooral de omgeving van de camping. En we zijn gisteren een dagje naar Ameland geweest. Dus dat was fantastisch en genoten van de mooie omgeving.
1: Ja, u vindt het hier dus wel mooi?
2: Ik vind het hier mooi. Het is wijd en uitgestrekt. Dus dat, daar kan ik van genieten, zeker.
1: Aha, en gisteren met die warme dag op Ameland geweest. Was daar ook warm of viel het mee?
2: Nou, we dachten de warmte te ontsnappen daar, maar het was daar ook warm op de fiets, zeker.
1: Ja, en hoe bevalt het hier op de camping?
2: Heerlijk, het is een rustige camping. En er waren ook nog wat kinderen, zodat onze kinderen daarmee konden spelen. En het is een kleine, rustige, gemoedelijke camping. Dus dat was genieten.
1: Dus u hebt even lekker genoten hier. En nu weer op naar huis. De vakantie zit erop?
2: Vakantie zit er nog niet op. Maar we zouden eigenlijk dinsdag weggaan. En dinsdag geven ze slecht weer op. Dus dan is het voor ons handiger om nu te gaan. En zodat de tent droog de auto in kan.
1: Ja, want inderdaad, het belooft regen te worden komende week.
2: Ja, en dat is natuurlijk wel positief.
1: We kunnen het wel gebruiken. En mag ik jou wat vragen? Hoe vond jij het hier op de camping?
3: Leuk.
1: En hoe heet jij?
3: Noé.
1: Ja, dus jij vond het hier wel leuk? Lekker gespeeld?
3: Ja.
1: En gisteren mooi naar Ameland geweest?
3: Ja.
1: En dat vond je ook leuk? Lekker naar het strand?
3: Ja.
1: Gefietst met vader en moeder?
3: Ja.
1: Super, super. Dus die hebben hier een heel goed vermaakt, geloof ik.
2: Absoluut. En Friesland heeft ons positief verrast, dus ik denk dat we nog wel een keer terugkomen.
1: Nou, dat is heel leuk om te horen. Super, ik zou zeggen dankjewel dat we even mochten praten. Ondanks, want ze zijn al rust druk aan het inpakken. Heel blij dat dit even kon.
2: Graag gedaan. Op de camping is het altijd relaxed, hè? Dus niet te veel druktes.
1: Nee, je hebt nu ook nog vakantie.
2: Precies, precies.
1: Ja, nou nog een mooie dag en een hele goede reis weer terug naar huis.
2: Dankjewel en jullie ook een goede dag gewenst.
1: Ja, dankjewel. Nou Janneke, dit was even van oude camping Botnia hier in Damwat.
0: Ja, het is altijd mooi, hè? Want wij gaan inderdaad ook altijd die kant uit. En dan is het leuk dat zij nou uw kant uitkomen, hè?
1: Ja, want vroeger gingen wij heel vaak naar Nunspeet.
0: Ja, wie ik inderdaad. Prachtig.
1: Ik keer in West.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, Tjerkje, dankjewel van je bijdrage. Ging je hem... wij gaan hem nou in, hè?
1: Ik denk even zien dat het museum hier in is, de zoekerij.
0: Ah, hartstikke best. Wij gaan verder met een mooi stukje muziek van de 3J's.
4: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort.

0: TV NOS Agenda.
1: Ja, na deze plaat van Amsterdam van Lois Lane. Zullen we eens even wat er in uw regio te doen is. Ik ga dit sim aan een soort activiteiten. Meer informatie is er op rond te vinden op onze website. We hebben het er even niet in uit, want Joert wordt er in IES aan de nostalgische diehouden. En iemand die dus daar alles hoe vertellen kan, dat is een van de meest van de organisatie. Dat is Chris Schaap. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, zo'n nostalgische dag klinkt heel breed. Ik weet dat er bij hem in Iek een brommerclub actief is. Maar er ben net alleen nog brommers, hè, wat het te zien is.
2: Nee, zeker niet. Je hoort brommers, trekkers, auto's, vrachtauto's, motoren. Is van alles waar.
1: Ja, dus er is een soort te zien. Is het de eerste keer dat je hem wilt organiseren?
2: Ja, ja, ja. Wij wonen een keer heel rekening organiseren hier. En toen zijn van nou, in ieder geval dat ik wel wat keel en er wel wat bij.
1: Ja, ja, ja.
2: Van nou, dan wat autootjes en we kwamen de brommerclub van nou, dan kunnen we misschien wel een ritje ontkoppelen. Nou, toen op een gegeven moment zijn met trekkers. Dat is ook wel mooi om dat er wat bij te halen. En nou ja, dat is wat uitgeroeid dat wat de Joert op touw zet. Nou.
1: Ja, want het is een grote activiteit dus in hier. Je bent van de morgen ben je al even begonnen hier begrepen. Wat is krijgt het programma, Joert?
2: Nou, wij zijn van de maand om 9 uur begonnen. Toen had iedereen zich ingeschreven, hadden we verzamelen. Ik ben om 11 uur begonnen met de toertochten. Ik ben de auto's die ben kant uit vlijn. De trekkers ben kant uit vlijn. En de brommers ben kant uit vlijn. En die ben nu al hier op Eelsen. Daar hebben we een lunch verzorgen met een broodje hamburger. En de tochten gaan nu aan we verder. En dan ben we aan rond de oorst 12 trein ben daar in hier waarom. En dan zullen we zien of we daar nou een mooi feestje van maken kunnen.
1: Ja, want die route, waar gaat die krijgt deel?
2: De brommers gaan over de akken, de trekkers en de auto's gaan over de klei. En ja, dat is het, ja.
1: Ja, nou, je mag er prima waar bij. Het is echt net altijd hier, volgens mij. Ja, meesten die daar bijwezen willen, hè, die ben welkom bij je in het Wart, neem ik gewoon, hè?
2: Ja, zeker. De entree is gratis. En we gaan aan een stukje muziek erbij. We hadden een hand aangedreven draaimolen erbij. Het Iorikje, de wedstrijd die is eraan erbij. Dus voor iedereen wel wel. Een grote zonbak voor de bijen.
1: Ja, dus een soort genoeg te zien. Dus wie maakt de meeste krijgt wijzen bij je mini?
2: Op een steenvechterwaai in hier, bij Dwarfshoes.
1: Bij Dwarfshoes onder steenvechterwaai. Parkeergelegenheid is ook in Dwarf aanwezig?
2: Ja, de stofverkeersregelaars en de route waar de Onion parkeerwerk in.
1: Ja, dus een genoeg te zien, dus de nostalgie in Ier. En wordt het trouwens een eerlijks evenement, Schaap, of is het eenmalig?
2: Als ik zie hoeveel opkomst dat er gehoord is en hoeveel mensen dat wij er willen, maar we kennen, dan denk ik dat we dit van in nog een keer hebben, ziekje maken.
1: Ja, nou hartstikke mooi. Ik wens je in ieder geval een hele mooie middag daar nog dagen in Ier. En ja, hopen dat er een soort mensen komen.
2: Nou, we gaan er wel vanuit. We zullen zien.
1: Hey, tien dank. Een goed weekend.
2: Yo, hey.
0: Ekkenagenda.vrtvnof. Mail agenda@rtvnof.nl. Muziek uit de streek. Dit is de Mooivoort Streekartiest.
3: De Lauwerszee is dicht. Dat is het antwoord van de waterman.

0: Van soort naar zwiet, van daar heb ik het haast verklapt. Maar ik wie gelukkig nog op tijd. Dit noemen we Guy Oer de afsluiting van het Lauwersmaar van onze streekartiest. Ja, wie verklappen het echt nog net. In het laatste oeren zien we mij ze praten. En dan kunnen we jaren oer hun nieuwe muziek. Wij gaan verder met nog een oorstukje muziek. Modern Talking. Atlantis is calling you.
1: En Guy Oer is RTV NOF weer mooi voort.
2: Wat ben we mooi voort met?

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politievakbond wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch en pleit voor meer handhaving in de toekomst. De Ronde van Portugal gaat verder, maar versoberd een dag nadat de Britse wielrenner Finlay Tarling om het leven kwam. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. En het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl. Dit is RTV NOF.
2: Mijn mooi fort.

0: Michel Fugain bij Unabelle Histor. Ja, ik ben voor ons net al de best. Maar dit plaatje is letterlijk een keer door Paul de Leeuw en Alderliefste. Ja, we zijn nog steeds met Moorvoort dwaande op paad in onze regio. De verslagjouwers die zijn op paad. En we blowen nog even in Burgum. Want Minke en Wieren zitten nog steeds in Burgum. Minke, waar zit je nou momenteel?
1: Nou, wij zijn hier nog steeds op de kunstmerken hier in Burgum. Nou, het is hier best gezellig. En ik zie hier nog eens een jonge dame en die had al wat kunst in haar hand. En ik ben wel beneden meer, maar ik wil eens weten, waar bist u?
2: Ik ben Elina Anna.
1: En wat doe je hier op de merken?
2: Nou, ik zit lekker kunstenkipje.
1: En wat vind je zo mooi in kunst?
2: Nou, alles is van ons en niks is hetzelfde.
1: En haast ik al wat in de hand? Wat haast precies al in je hel al?
2: Boterkaas en eieren en ik ga een soort van tegeltje maken. Kocht. Mijn vlieger op.
1: Sure, en dat zal een mooi plakje in de kamer brengen zeker?
2: Ja, dat zeker.
1: En ben zelf ook een beetje bezig met kunstwerken?
2: Ja, ik vind het zelf wel leuk om te tekenen en te schilderen, ja. Dus...
1: Een creatieveling dus?
2: Ja.
1: En haast ik een ezel bij die thuis of dat net?
2: Nee, dat net.
1: Misschien op de merken of net?
2: Misschien.
1: En voor de rest, haast je al een beetje een droesje west. Wat vind je voor de rest nog leuke kunstwerken?
2: Nou, ik zie ook wel hele mooie schilderijen en ja, het zit er allemaal voor cool uit.
1: Wat laat eigenlijk kunstenaars willen?
2: Dat denk ik net, maar ik vind het gewoon heel leuk dat ik uit de shin, hoe alles eruit zit en hoe de orenmensen het toch.
1: Ja, en wist ik al bij meerdere kraamkers of zo dan?
2: Ja, ik ben al die kant ben ik al helemaal west en ook een keer we samen met die kant even wisselen.
1: Sure, dat is al heel leuk en gezellig. En vooral volle plezier, want de business samen met hem heid, zei ik al. En ik wens je nu heel prettig plezier hier en hopelijk slaagt het nog een beetje met de kunstkip.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
3: Meer herinneren.
0: Ja, dan wie Minke van al Burgum, de kunstmarkt daar. Wat WAVS dadelijk in de komende woorden, dat is natuurlijk een verrassing. Het kent natuurlijk alle kanten nu, dus blow daar ik vooral luisteren naar uw programma. Wij draaien eens weer muziek.

0: A hot night at the Acropolis. En met dit nummer gaan wij weer oer naar uw verslagjouwers in de regio. Teke en Tjerkje binnen bij de zoekerij in Den Wout. En Teke staat er volgens mij met de voorzitter van de zoekerij.
1: Nee, dat klopt helemaal, Janneke. Helemaal. En de voorzitter, zijn naam, dat is?
2: Nee, mijn naam is Tjibbe Raap.
1: Nou, Tjibbe Raap, die had het had u zo een beetje uitlijn wat voor soort museum het is. Maar ja, van de Hartekens die er nooit west binnen Raap. Hè? Wat voor museum is het nou precies?
2: Het is een Iep en Lof museum en het terrein is ongeveer 100 hectare groot. En op ons terrein hebben we drie waardhuisjes te staan uit de 19e eeuw. En die hebben alle een eigen thema.
1: Wat voor thema dan? Ik ben nieuwsgierig, maar toch even een tipje van de sluier.
2: Even een tipje van de sluier. Drie huisjes, zou ik zei. Drie woordhuisjes. De eerste had het thema visken en jijen. Dan hebben we een huisje dat is meer handel en ambacht. En de laatste dat is gemengd ikkerbouw, veeteeltbedrijf.
1: Oké, je zei wel huisjes, maar had ik nog een voormisje? Want we staan in achter zo krijgen een oud fabriek, wat je wel helemaal opbouwt, Janneke. Maar daar zit een moene. Hoe zit het dan met de moene? Want ja, er zit eigenlijk een verhaal achter Raap.
2: Ja, dat is uw pareltje, hè. Je kent Sabo Sien, hij staat er heel mooi bij. Je moet de foto's zien van het moment dat er hier in de geest moest stieren en dat er helemaal vertutteerd weer. Het is een moene uit 1892. Die is gerestaureerd in 2014. En hij is hier weer in het museum opgebouwd rondom 2016.
1: Nou, maar al die huisjes, hè? Die ben je naar kon klikken, denk ik wel.
2: Nee, dat is een heel mooi verhaal. Sjemois Luisteri, die huisjes die had dus eerst ergens oorsteen hier in Dantimedeel. En die bent ter plekke hier in het eigenlijk wiens bedoeld voor dit museum. Maar die bent dus ter plekke, ben ze demonteerd en in kratten opslaan en vervoerd en hier weer opbouwd. En dat is hier mijn werkleerproject. Dat had plaatsvonden omstreeks 2006, 2007.
1: Nou, hier van jouw collega, ja, ik zeg maar collega, je bent hier eigenlijk heel goed bezig met nou, verwarming, neem maar op, warmte.
2: Ja, dat is natuurlijk echt een uniek project. Je zijn ze straks al stilstaan in de achteruitgang, nou, dat credo hebben wij ook altijd. En verduurzaming is natuurlijk een punt, dat rekent elke nieuw. We hebben hier eerst gasgestookte cv-chatteltjes. Nou, we gaan nu een warmtenet. En dat met subsidie van de overheden dat alleen realiseert. En ook met inzet van een protte vrijwilligers. Een uniek project.
1: Ja, dus je merkt het wel dat het helpt op zo'n manier.
2: Ja, natuurlijk. Hè. Als je er nog even vanuit gaat dat het gasprijzen, de energieprijzen, de pannen uitstijgen. Ja, en nu hebben we dus alles op elektrisch met een aantal zonnepanelen.
1: Dat is een voordeel. Dan zeg ik wel, hè, ja, daar zit een apparaat, maar je ziet helemaal je leidingen. Dus alles leidt je gewoon onder de grond.
2: Ja, dat is het mooiste ervan. Hè. Je ziet alleen een warmtepomp. Maar daar leidt zoveel leidingen in de grond. Mantelbuizen, maar ook gewone leidingen. Om dit alle jaar in te binnen op die huisjes en op de moenen. Want nu hebben we dus ook in alle gebouwen hebben we dus wifi.
1: Dat is wel, maar dat hier ze toen net al raap, toch? In die tijd, toen deze huisjes gebouwd binnen.
2: Nee, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat wie in die tijd ook net zo. Maar als ik jou nou even vertel dat in die huisjes vliegverwarming zitten, nou dat vind je nergens. Maar dat gaat u wel even door de drempel helpen om elk huisje te verduurzamen. Wij kennen dat dus het klimaat beheersen. De meeuwen worden het in de constant al de 12 graden.
1: Nou, nu ga je dus de zimmerman, je hebt zimmeractiviteiten, hoe zit dat Raap?
2: Ja, natuurlijk, he, die gebouwen stonden je net van niks. En het museum kan alleen bestaan dat ik mensen kom en wij het verhaal erop vertellen kennen. Dus we vertellen hier het verhaal en het maatje van beelden rondom, jongetje honderd, het leven, het wonen en het werken. En in de zimmer. We zijn al hier van 1 april tot 31 oktober, dan ben je dus alle festiviteiten. We hebben verspreid over het hier een aantal thema-bijeenkomsten. We hebben bijvoorbeeld deze simmer, krijg de simmermarkt hangen. Prachtig om te zien. Het hele evenemententrein stier vol met markramen. En het wien protte mensen hebben hier hangen. Al de 100 op 1 dag.
1: Nou, dat is een heel soort.
2: Dat is een heel soort.
1: Ja. Want hoeveel bezoekers krijg je een dagelijks ongeveer? Ga je daar eigenlijk wat show op net?
2: Ik ga er per dagje, dat verschilt helemaal. He, soms bent er 12, maar soms bent er 20, 30, 40, gewoon samen maar terug. Maar als je die themadagen, die worden heel specifiek worden die bezocht. En dan gaat het aantal natuurlijk omhoog. Maar als wij het museum gewoon regulier riepen hebben, ja, dan gaat het al even wat geleidelijker. Maar als je nog zorgt even naar de laatste jaren, die ben alleen nog eigenlijk maar sky high gingen. He, en dat betekent dat het vorig jaar hien wij iets van een krap 6000 bezoekers. Dat had in die 15, 16 jaar dat het besteed, had het nooit eerder zo'n hoog aantal geweest.
1: Dus er is altijd een moment natuurlijk om een beetje heer en heer te komen. Als maar al die mooie voorzieningen natuurlijk, want ja, misschien kun je daar nog wel langer hier in de wintermaan, het alles lekker warm is, of nee?
2: Oh, dat zou best kennen, maar sure, dan hebben we even een oorproject wat ik invoegen moet. Dat is dus voormalige tonnetjesloods. Ik weet niet of je dat woord wat van jet hebt, maar als dat ding is hier, dan kunnen we dus overgaan naar een hierom programma.
1: Nou, dat is net maar een huisje tussen, Raap. Dat ga ik erom. En wanneer zou het ongeveer klaar wijzen, die loods?
2: Nou, je moet me net erop vastpinnen wanneer het klaar is, maar laat ik dit zeggen, hij komt er.
1: Hij komt er, Janneke. Had je het?
0: Ik had het. Nou, ik ken het wachtje.
1: Nee, ik kijk net. En dan kun je misschien op een hele andere manier ook wat poepen. Ik weet niet hoe dat dan zit, maar dat mag wel wachtje.
0: Ja, daar wacht ik dan net echt heel graag op.
1: Oké, nou ja. In ieder geval, we zijn al mooi voort in bij de zoekerij.
0: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel, Teek en Tjerkje. Waar zit je maas en hinnen, of weet je hem dat nog net?
1: Nou, jawel. We gaan hard goed. Dus gaan we naar Broeksterwaard, naar de theatertuin.
0: Oh.
1: Oud vrienden kennen.
0: Nou, daar is ik altijd wat te beleven. Hartstikke mooi, dankjewel. Goeie reis daarheen. En dan eens kijken we in het tredoeren weer even naar hem.
1: Tot
0: wij gaan verder met mooie muziek. Ja,

0: Dankjewel. Vrouw Jamalië, jongens en famkes. Pieter Wilkes, Maaike Schuurmans en Ries Gradema.
1: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort.
2: Vademierskip, RTV NOF.

0: Teenage Queenie, wie dit van Pussycat. Ja, we zijn op naar 12 uur. En blijf erbij, dadelijk na 12 uur meer verhalen uit onze regio in Moordvoort. Dus zo zeggen ze, rond de klok, rond na 12 uur.
1: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
2: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
6: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
7: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
8: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
9: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
8: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
9: tdnoord.nl.
10: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
9: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
11: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
12: De Friese Motorfiets!
11: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
13: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
11: Wij hebben haal- en brengservice.
14: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
15: Oh, ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
16: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot
15: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
17: De pannenkoektrein!
18: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
17: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
19: Baken? Zullen we even op een stoel?
20: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhuidtij.
19: Baasmazitcomfort.nl.
21: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
4: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. De ronde van Portugal gaat versoberd verder, een dag nadat de Britse wielrenner Finlay Tarling om het leven kwam. De 19-jarige Tarling botste gisteren frontaal op een voertuig dat niets met de wedstrijd te maken had. Voor de laatste twee etappes zijn festiviteiten geschrapt en is er een eerbetoon aan de overleden renner. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
2: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
23: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
3: MincoBouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
24: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
25: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
24: nofpc.nl.
26: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
27: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
28: Een telefoonmaker, dat is Noor. Ja, die gaan werken.
27: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
29: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
30: We hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
29: Schitterend!
31: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
29: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdreven.
4: Dit is RTV NOF.
32: My No, mooi fort.
33: Ja, een hele goeie. Met je beste meisken tussen. Jou luister hier nog steeds naar uw prachtige programma Mooi Fort. En Mooi Fort binnen uw verslag. Jouw is die binnen nog steeds op paard. Dus daar zullen we aan wel weer van jaren. En Ronnie is nog steeds bij het Keertsen in Dokkum. Maar we hebben ook wat studiogasten onder oren. Wethouder Gerda Bos van de gemeente Noord-Oost-Friesland. En Melius Brouwer oor. Een coach voor hoogbegaafde kinderen, dus hoogbegaafde ben. Ik zou zeggen, luister hier maar even mij, maar prachtige muziek tussen terug.

0: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: Van RTV NOF. Wij beginnen het tredde oren in en ik mij dat deze keer doen met Wietke Poelman, die het krek bij u in de studio onskoot is. Wietke neemt het stokje van Lammert Halma en achter de knoppen zit nog heel tijd Klaas Kempenaar. Wij gaan weer een mooi oren vol variëm kleer. Zo komt wethouder Gerda Bos bij u in de studio. Hou je muziek van uw streekartiest van hem. Wat dat is, houden we dus nog even geheim. Maar misschien herkennen je hem de stem of het noemer wel. Uw verslagjouwers beginnen ook weer op paad in de regio om te zien wat er speelt. En ik praat met Melius Brouwer over een heel bijzonder project. Een AI-coach voor ouders met band die het heegbegaafd binnen. Kwaad zijn, genoeg te belibien, te harken en te ontdekken. Blijf dus lekker bij ons, want we maken je er weer een mooi oren van. Mooi voet op RTV NOF. En we schakelen je gelijk oor naar uw verslagjouwer, want ik, Hanneke Skunjon, had een bijdrage. Zie is bij de plaats in Burgum en praat met Anna Dijkstra.
2: Ja, een hele goeie middag. We binnen hier in de pleats en daar is een expositie van Anne Dijkstra. Anne is overigens de mem van Geesje Duursma, dus dat is wel heel leuk. Anne, jou had hier een expositie. Hoe lang schilder je jou al?
3: Sinds mijn zandje. En ik ben dan nog een zandag.
2: Dus dat is al een heel skoft. Ja, en hoe ben je destijds daar zat aan?
3: Eigenlijk... Trom meneer Pastoor. Daar rekken we mooi in de kunde en die hield les in Joure op het kunstcentrum. Hij zei ook wel wat voor jou. Hij zei eens van mamje mooi rijden van Balk of Harig naar Joure. En zo ben ik er. En zit ik wel wat in de familie.
2: Oké.
3: Okay. Zo ben ik er met Rogon. Hij heeft verschillende kunstenaars hand. Onder andere Rijn de Vries, die je ze krijgt zie je. Dat is een hele bekende Joure kunstenaar. En hij is soort van leerd. Dus ik ben. Eigenlijk op Saab ben ik altijd troskilderen. En later kook ze in je eigen bedrijf hingen. Restaurant Vislust in op einde, weer van Us. Kook exposeren. Er zijn zelfs Chinezen die het schilderij van mij kocht. Hè? Dus dat is ook leuk, want dat is een hele andere stijl. Maar ja, ik schilder ze nog.
2: En is in de rest van de jaren altijd hetzelfde bleun? Of direct plutte veroringen west in wat jou schilder je?
3: Eerst je herskofthand, toen weer aquarellen, heb ik zo dient, maar ik hang altijd wel van alles wat dient. Satist, hier is ik alles verscheiden. Ik heb net een bepaald thema, als ik iets denk dat ik schilder, dan schilder ik het.
2: Dus je zegt net een bepaald thema, maar is het dan van alles wat, zeg maar? Is het ja. Natuur en mensen?
3: Just, die stadsgezichten, skylines, maar vaak abstract en grut. Ik ben net hier van de liedse...
2: Van de details, je bent net van de details.
3: Nee. En ik heb van de liedse lesjes, net van de liedse schilderijtjes. Zoals wat bij alle grutten, 100x100.
2: En wat voor verf je nou mee, wat je zei, van eerst die ik vaak aquarel. Wat is nou, broek je nou olieverf of acryl?
3: Acryl. Het heeft wel olieverf west, maar ik wil trosschilderen en dat knip met olieverf. Dat bedoelt we droegie. Toen ben ik ook gong op acryl en dat vloopt me heel best. Gisteren bewaai, kun je het weer oppakken. Hè? Het is droog als er weer bij komt en dat is heel leuk. En,
2: ja, dan kan je de voet weer iets oerhinnen doen. Hé, dan hoef je net te wachten inderdaad. Nee, dat klopt. Het, ja.
3: Dat brengt mooi dat je het heel graag doet. En ik zei ze altijd, als je bezig bent, dan ben je in de flow. Hè? Als je schildert, ben ik altijd vierten. Ondanks alles wat er gebeurt, ook, of narigheid, maar je schildert in de tijd tijdloos. Hé, hey, hoe zei ze dat?
2: Dat zei ze, hartstikke mooi. Oh, ja, mooi, ja. En komt er ook steeds weer nee, waar ik ben?
3: Ja, ik ben steeds weer terug. Ja, ik moet steeds, als ik denk van nou dat ook, ik verkeep je zaak wel eens wat, nou. Maar dan denk ik, weer ietsje, of ik krijg een gedachte. Dan kijk ik ze in, want ik heb het atelier in huis. En ik heb ze starten, ik ze ophouden, ik ren eruit. En een andere morgen ging ik wel in.
2: Ja, want jou exposeren hier nou, door jonge soort exposities?
3: Alleen hier, omdat ik hier altijd expositie heb, want in het restaurant, grote zaal, waarom hing je mijn schilderijen altijd al? Dus zolang het hier zitten.
2: Of wat ik denk altijd hier kom, want ik eet je wel eens, dan denk ik altijd, wat hing hier mooie schilderijen. Maar ja, ik wist net dat dat voor jou weer vanzelf.
3: Wat leuk, hè. Nou, dat is dus voor mij. Ja, en wat is er mooi bij je dochter, en een lieve dochter, dat je dan erom te krijgen, maar ik de vrijheid om op te hingen wat ik zelf wil. Hè? En de meesten genieten ervan. Want je hebt iets wat echt is, hè.
2: Ja. En hoe lang exposeer je hier nou?
3: Nou, hier de één dag. Je moet met de kunst maakt en voor de rest exposeer ik aan je kant. Trot je alles hing, of verschillende hing je voor ik. Dus meestal kan altijd kepie.
2: Nou, fantastisch. Nou, dan laten we het hebben. Want, maar wat een leuk interview bij jou. En ik wens jou heel veel succes met het schilderen.
3: Nou, je hebt een heel soort succes met het programma. Ik luisterde er altijd naar, hè, dat geest je de. Ja.
2: Ja, want ze doet het goed.
3: Ze doet het goed, hè?
2: Absoluut.
3: Nou, heel hartelijk dank voor Jim voor het interview. Ik vond het leuk.
1: Ja, van Hanneke Scarion gaan wij oer naar Ronnie de Wit. Want die zit nog heel tijd in Dokkum. Bij het keertsen. Ronnie, hoe gaat het er?
4: Nou, inderdaad, ik zit hier nog heel tijd net hier. Lijkt het vertoem. Keertvereniging KV Oostergoed had het hier een geweldige foinoir. We krijgen hier nog sap, vast, koffie, cola drinken. Alles kunnen we hier krijgen, dus het is zo best als wat. Op dit moment zijn we in de tweede omloop. Zijn we ontketen de laatste partij in die tweede omloop. Dat gaat hier rap, want de andere partij van de tweede omloop. Dat wie partij 2, Men of Sweet, naar Rick Menes met Jason Steenstra. Die keert het Rembold Bouwman, maar Jon Lars van Beem en even Pieter Talsma. Dat wie eigenlijk een revanche van de PC-finale van een paar weken verleen. Maar ja, eigenlijk van de revanche koest net praten, want het partuur 2 wint mij 4 voor me niks. Cyclic. Ja, die denderen er achterin. Het wie even nog de vraag of Tjitse Steenstra wat geblesseerd wie. Dat bleek eigenlijk net zo te wijzen. Hij stapte even het veld uit, maar hij kwam letterlijk weer om. En ja, er weer weinig onder te zien, want hij sloeg als een beest op en ek in perk. Maar Rick Minnes van Wien ze gewoon geweldig. Nou weet die oren, de tweede partij, die is ek bezig in de tweede omloop. Dat binnen de partijen 4 van 8. Dat is Martin Bersma uit Minnesgeer en Martijn Olijnsma en Erwin Sielstra. Die keert ze tegen André van Delden, Wietse Wassenaar en Jon Tiemijs. Maar dat is vooral die Wietse Wassenaar die qua verbaalheid hier geweldig over het veld heen ropt en raast. En dat is echt mooi om te jaren, want zulke weinige keertjes hebben we weinig nog die zich echt verbaal nog jaren letten. Nou, dit moment is het Maarten Bersma die bal opslaat en we zien ja die Jan zit bal. En dat betekent, ja, die ze stond wel 2-1 achter, maar het stond daar, als ik het nou even goed zie, stond het daar 6-4 voor het partuur van Martin Bersma, Martijn Leijsma en Erwin Sielstra. Nou, we nemen die slag correct even mee, want dat is wel wat een belangrijke slag, of het wordt 3-1 of het wordt 2-2. Het is Martijn Leijsma die al een mooi skofje net keerst, die hoort zien comeback maken en die slaat nou de bal op. En die brengt de bal. Ja, dat is een zitbal. En dat betekent dat het bij die wedstrijd 2 is gelijk wordt. Nou, Sakkel Cyber B bij de KV Oostergo. Een keertsvereniging die volgend jaar 124 jaar bestond. Een rieke keertsgeschiedenis. Ik ken je wel een leuke anekdote vertellen. In 1833 wie de heer K. Koistra die hier de PC won en die herkening won. Die kreeg later traaien van. En die traaien van, eigenlijk alle traaien, de PC won. Dus ja, daar kun je wel zeggen dat het keertje daar in de familie zit. En van die traaien van, ben er 2 erkenning van. Nou, dat is even een leuk weetje van vroeger. Dan praat ik ook al meer dan 100 jaar geleden. Maar dat is op dit moment hier de stand van zaken bij het keertje in Dokkum. En we gooien mooi terug. Het is prachtig mooi waar. En ik jij je maas, dan kom ik wel even weer om.
1: Ja, dankjewel Ronnie voor deze goede update. Ik hier, er is genoeg spanning op het veld. En nou ja, doe best een man ek van de geschiedenis. Hartstikke mooi. Inderdaad, in het laatste uren komen we nog even bij die. Een protte succes daar. Net een volle was, net een volle koffie, zoek ze. En dankjewel.

0: Ja, dat wie Boni en mijn kalimba, de Luna. Er wordt wel eens zijn dat er wat te min vrouwen in de politiek zitten. Maar dat is in de gemeente Noord-Friesland net zo. Want burgemeester Johannes Kramer en wethouder Braaksma, die had me mooi van waar. Want die had al je vrouwen om haar en hennen. En een daarvan is wethouder Gerda Bos. Die hou je in de studio. Goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Nou, welkom in de studio.
1: Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Dit is eigenlijk de maiden speech in op een radio. Ja. Dus maar even zes als wethouder.
1: Ja.
0: We willen even een lied kennen. Kennismakingspartij met Johan. Want Johan ben wethouder van de gemeente Noord-Friesland.
1: Ja.
0: Krijgt begon?
1: Ja, 4 juni ben we installeerd.
0: Ben we installeerd. Ja. En voort de riesprong.
1: Ja, dan zit je op een rijdende trein. En
0: dan kun je net meer aan.
1: Nee, dan kun je er net meer aan. Nee, dat klopt.
0: Nee, ja. Nee, maar hartstikke mooi. We beginnen eigenlijk altijd even met waar komen jullie en van waar ben jou in?
1: Ja, ja, van waar ben je hier? Nou, ik ben Gerda Bos en ik waai in de Valom. Ik ben 61 jaar. Trouwd met Johannes Bos, al 36 jaar.
0: Zo.
1: En ja, we hebben 2 ben, een zoon, Janauke Bos en een dochter, Janine Bos. Die had een partner en die woont in Zuid-Harren. En die had een famke. Dus dan ben ik nog een grutske beppe.
0: Je bent ook
1: van
0: beppe.
1: Isa. Ja, ja. Ja, dus helemaal breed.
0: En we hebben begrepen, Jo zit al een skoftje in de politiek voor de VVD.
1: Ja,
0: in de statenpolitiek,
1: ja.
0: Provincie Friesland.
1: Ja.
0: Als statenlid.
1: Als statenlid, ja. En je voorhak in de gemeente Dantumedeel in de gemeenteried zitten. Ik al sinds de jaren 90 dat ik daar politiek actief ben. Nou, dat doen we nou net meer mij. We hebben net met de verkiezingsmaai dienen. Dus we hebben daar verder ook geen zit meer. En ik ga 4 jaar in het waterschipbestuur zitten.
0: Oh, ik nog?
1: Ja, waterschip Friesland, ja.
0: Dus in principe een hele grote politieke ondervinding.
1: Ja,
0: dan is het dan een logische stap om dan wethouder te worden?
1: Ja, ik denk het wel. Het weer wel. Dat die vraag, ja, die kwam eigenlijk, out of the blue in het goede Fries. En toen dacht ik, ja, eigenlijk, hé, ik ga natuurlijk, dat besef ik me heel goed, altijd wel aan de andere kant van de tafel zitten. Werd je, als gemeenteraadslid, als statenlid of vanuit de AB Wetterschip, vragen stellen aan het bestuur. Ja, worden ook vragen gesteld aan jou. Hé, dus ik snap de rol. Ik ben ook wel heel oors,
0: ja.
1: Maar wel in het politieke spel, zeg maar, dat is me net onbekend.
0: Dat is wel bekend, maar ja. Het is inderdaad aan de andere kant.
1: Ja.
0: En gaat er dan echt een wereld van je van, oh, toen ik raadslid ben of statenlid, wat je nog bent, hier ik maar weten dat?
1: Nou, wat ik van meer bestuurders hier en van mensen die ik in de politiek zit na en dan bestuurder, binnen, die zei ze wel van, ja, wat we als gemeenteraadslid, als AB-lid, als statenlid willen, dat is soms, dat wil je heel graag voor de meerskip, maar toch is het soms net helemaal realistisch, nou we weten dat we toch meer is.

0: hoe de leerkanten spelen, ja, hoe de leerkanten spelen om een bepaald onderwerp, dat het toch soms voor heel lastig is. Ja. En dat ga ik van meer jet, dat hie ik al van meer jet, en dat ondervind ik nou ik zelf wel.
1: Ja, want ik kan me ook wel vaststellen dat er soms bij reedsleden of steedsleden een bepaalde frustratie hangt van waarom wordt het zo lang, waarom is dat nou zo moeilijk, en nou zit je aan de andere kant.
0: Ja. Ja, en dan zul je echt even meer de diepte in is, maar dat ik gewoon soms op een bepaald onderwerp volle meer speel het. Want ja, het is altijd belangen aanwegen, dus speel het soms van alle kanten wat. En soms kan je, tenminste, als ik het even bij mezelf haar als Rietslid, als AB-lid. Dan zei het inderdaad, waarom kent het zo net? Of kent het ik wat harder af?
1: Ja.
0: Maar goed, ja, soms. Ja, en nou merk je dus inderdaad dat er meer kanten aan een verhaal
1: zitten.
0: Dat
1: de stroperige ambtenarij dat ook een reden had.
0: Ja, nou dat kan een stroperig wijzen, maar het kan ik gewoon wijzen dat ik gewoon goede afwegingen kon maken. En dat ik nou het even bij mezelf had en nou vanuit Noord-Eerst. De ambtenarij, die werkt het best heel hard. Maar omdat er vaak, en ja, het zijn soms heel grote vraagstukken. Ja. Ja, daar maakt gewoon ik die het overheen om dingen gewoon goed uitzieken te kennen. Ja, precies. Ja, precies. Ja.
1: Want jouw portefeuille, nou, die is vrij uitgebreid. Ik neem even op, de Waardkust, het verkeer en vervier, kapitaal, goed beheer in Geefrijsk. Ja. Recreatie, toerisme, momenten, mensen, erfgoed, cultuur en media.
0: Ja.
1: Prachtig dat je hier even bent dan, bij de omroep. Ja. Even achter de schermen. En meertaligen zijn de Fries taal beleerd.
0: Ja.
1: Hoeveel invloed heb je op het uitkiezen van de portefeuille?
0: Ja, nou, wie haar al verder we installeerd binnen, hebben we maalkor als wethouders om de tafel zitten, samen met de organisatie. Dan zul je natuurlijk ook vanuit je eigen partijprogramma, wat vinden we in dit geval de VVD belangrijk? Wat is die achtergrond? Maar ik heb haast interesse in. Dus die zaken. En je zag ik nog even. We hier twee zittende wethouders. Die nog trok in binnen.
1: Ja.
0: Nou, wilde die ik bepaalde onderwerpen gewoon. Een hoormeidje.
1: Ja.
0: Dus daar wil je ik rekening mee houden. En ze hebben maalkoor. Hebben de kaart maken van. Nou, dit is het. Dit zijn een paar fires.
1: Nou ja, en dit is het interview ook al.
0: Oh, dat gaat heel snel. Ja.
1: Maar ik hoop wel dat je nog een keer of meerdere keer naar de rom komen hier bij ons in de studio.
0: Zeker wel.
1: En het is sowieso een hartstikke leuk voor u en voor de meeste cultuurs om kennis met jou te maken. Wethouder Gerda Bos van de gemeente Noord-Oost-Friesland. Dank voor je komst naar de studio. Succes
0: met
1: het wethouderschap en heel graag een andere keer.
0: Ja, dank je wel.
2: Mooi fort. Mooi fort. De streekartier.
3: De streekartier.
4: We hebben weer muziek van uw streekartiest, wat we nog krekt even net verklappen. Dit nummer gaat over de Ezema Keeg en heet Volle Mannen oer de Keeg.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: De werkgroep die haar inzet voor het behoud van zwembad Het Paradiske in Kolm had in petear west met wethouder Geertje Skoorstra. Het Paradiske moet blauwen, zo zeggen ze. De gemeente neemt de inbreng van de werkgroep mee. Een wichtig part is het plan van de inzet van meer vrijwilligers. Maar de Svisan werkt op dit stuit om een vaststel over de toekomst van het Paradiske. In het najaar is de besluitvorming over de toekomst van het zwembad. Commissaris van de Koning Arno Brok docht een moreel appel om op te houden met het op de kop hangen van de Nederlandse vlaggen. Draai vlaggen net om, misbruik uw nationaal symbool net. De laatste weken is het beeld weer vaker te zien. Nederlandse en Friese vlaggen die te omstekeerd ophingen worden uit protest in het landbouwbeleid van minister Jamie van Essen. Commissaris van de Koning begreep de onrest bij de boeren, maar docht tegelijk een oproep om de vlaggen net te misbruiken. De Robbegatsluis in Lauwerzee gaat van vrede af alleen nog maar even van scheepvaart naar de Waddenzee als de waterstand daar heger is dan de waterstand van het Lauwersmeer. Dat meldt de provincie Grijns, die het eigenaar is van de sluis en daarmee verantwoordelijk voor het beheer ervan. De aanpassing moet verzorgen dat er geen zweetwater uit Lauwersmeer verlengt. Vanwege de aanhoudende droogte moeten we zuinig wijzen met het zweetwater dat nog beschikbaar is, zei Grijns.
0: RTV NOF Waarberjocht.
2: Van de morgen hien we nog wat diezen en wie het beroemd met een noorden wien en hien we op sommige plakken een paar buien en een klaptonger. Van de media is het droeg. De steuring die er van de morgen wie is oplost, maar we hebben van de media wel wolken en zinnen. Met een matige noordeester lezen de temperaturen om de 23 tot 24 graden. In de nacht is het droeg, opklaringen en dan een minimum van 12 tot 13 graden. En dan gaan we naar het vooruitzicht. Morgen zitten we heel dol in een koelere loft met een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. En beginnen we voor een droege dag. Met maximaal 22 graden en een matige noordwestenwind is het veel frisser. Maar je veroort er net een soort. Alleen pakt de temperatuur met maximaal 21 graden een graadje leger uit. De wind zit opnij in de noordwesthoeken, met opnij lucht onvier van zee. Tiesje wordt een wisselvalliger met een afwisseling van zinnen, stapelwolken en een enkele bui, waarvan gewoon met tonger. De west- en zuidwestenwind wordt matig en vrij krachtig. En de temperatuur boekt een graadwinst met zo'n 22 graden. En dat wie het waar.
3: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort.

0: Sheila E. Wie dat? En wij gingen weer naar uw verslagjouwers, Teken en Tjerkje. En die binnen onkaan bij de theatertuin in Broeksterwaard.
1: Ja, Janneke, daar zitten we op een prachtig mooi plekje. Het is hier, ja, van oude dik is niets. Ja, maar als je komt, dan denk je, wauw, het is hier een paradijsje. Een heel prachtig mooi rustig plekje, een hele grote tuin. Daar zitten we even heerlijk te genieten. Als je plaats een plekje aan was vest, daar rest komen was, dan moest je hier even heen. En de eigenaar, die zit hier in Jonkermaai. Waar ben je?
2: Zaken van der Wal, goedemiddag.
1: Zaken van der Wal. En ja, die prachtige tuin, dit is al hier van jij?
2: Nou ja, van mij en van mijn vrouw dan vanzelf. Maar ja, we hadden 10 jaar ongeveer, hebben we dit stuk groener gekocht. En ik hou als beroep, ben ik hovenier, dus ik maak graag dingen ontwerpen, dat vind ik mooi. En toen hebben we hier een ontwerp van maken en gaan we er een prachtige tuin van maken. Werd eventueel ook nog theater, mogelijkheden voor binnen en brulaffen voor binnen en muziekmedia's en zulke soort dingen al. Ja. Dus we zijn heel creatief op dat gebied en dat vinden we prachtig.
1: Nou, ik moet zeggen, het is heel mooi worden.
2: Ja, het is echt heel mooi worden. En dat jerf ik altijd van mensen wat je komt. En die vinden het geweldig om hier te wijzen. Het is echt vrij toegankelijk. Iedereen mag je komen en keur je maar even. En je kan een bakje koffie krijgen, we praten even. Dat vinden we echt mooi om te doen voor het mensdom.
1: Ja, en maar ja, hoe lang ga je me doen om dit zo mooi te maken?
2: Nou, het zie je niet alleen, ongeveer heb ik de tuin kocht, de groen kocht. Het is een hectare grut. En toen hebben we eerst drie met de gemeente van de gang geweest om een vergunning technisch alles van onder te krijgen. En toen had ik mij een dik ier onder gang geweest met vijvers graven en paden omlezen en de beplanting erin doen. En nou ja, dan moet de beplanting eerst wat groeien. Nou, je kunt ook zien hoe groot het nou alles al is en hoe omsluitend het alles is. En nou ja, dan krijg je een prachtig stukje natuur.
1: Ja, en toen vertelde Sneers gezegd al, je hebt hier ook allerhande evenementen, hè?
2: Ja, dat klopt. Wie doen een brulaffen. En dan ook compleet met de trouwambtenaar erbij. En de mensen kunnen hier eten. En de jongens eventueel live muziek of een disc jockey erbij. En dat doen we van groepen van 75 tot 150 man.
1: Maar het aantal is wel beperkt, vertelde Sneeskes al.
2: Ja, klopt. Geen vergunning technisch, maar wie 8 keer per jaar wat doen. Nou, en dan zeiden we, want we gaan stichting, de stichting organiseert alles. En dan doen we 4 keer in het jaar, willen we dan een bruloft doen. En de oren 4 keer willen we broeken van, nou, leuke dingen. Iets bij een simmerfair of een muziekjune of media. En daar vullen we de oren 4 keer mee.
1: Ja, en je mag binnenkort ik weer een leuke activiteit opzet.
2: Ja, zeker. Dat is 22 augustus, dat is komende sneeuw, dus juurt over een week. Dan hebben we ons Hollandse avond, hebben we vleend direct dingen, we een heel groot succes en mijn hulp uit de meesken. Nou, we gaan nu, dit jaar hebben we de band Donders, piratenband Donders. Nou, die is die gewoon geraamd voor een prachtig mooie muziekoptreden. Dan hebben we nog Laura, dat is een zangeres die, nou, die zingt countermuziek, maar eigenlijk in het Nederlands en in het Engels. En we gaan lokale discjockey Johannes, nou, die is een grote muziekkenner en die ken ik heel goed omvullen wat voor publiek dat er is en dan zie ik er de passende muziek.
1: Dat is dus Orenwieken?
2: Ja, dat is Orenwieken. En de tent is al iepen, of de tuin is al iepen van de medisch 4 uur. We zijn het lieken dus ook wel leuk. Als er meestal binnen die alvast komen willen, dan kun je even een hapje en een drankje doen. En dan de jongens 8 uur. Ja, en dan verkassen we naar het evenemententerrein. En dan geven we er een hele mooie uniform uitzien.
1: Ja, super. Heel bijzonder. En zit er nog wat meer op het programma komende tijd, de komende weken?
2: Nee, dit is het lijst even. We gaan nog één bruloft en dan hebben we u 8 keer gewoon als het ware. En dan roemen we alles op en dan gaan we in de wintersliep.
1: Dan maak je de tuin weer winterkleer.
2: Ja, zo moest het je al vast voorstellen. Hè. De tenten worden dan weer opgeruimd en spul van de catering wordt al even skier maken. En komt weer in containers of in kasten en dan gaan we de wintersliep in.
1: Maar de winters kunnen de mensen hier echt gewoon zou komen om hier even een rondje te rennen, even genieten van dit plekje.
2: Ja, zeker. Dat vinden we alleen maar mooi. En de tuin is altijd toegankelijk. Mensen kunnen altijd komen en keuren. En als we thuis zijn en ik ben in de buurt, dan vraag ik ze even dat ze een bakje koffie gaan willen en dan praten we even. En dat vinden we echt mooi en gezellig om te doen.
1: Ja, en jouw werkje er ook daar echt nog bij?
2: Ja, ik ga een eigen hoveniersbedrijf. En we ontwerpen toen en die lezen we om. En we doen geen walbeschoeiing. Bij het winter doen we gladheidbestrijding. Dus werken nog.
1: Werken nog. Nou, super. Tegen dank dat jij even tijd voor ons had en dat we hier even wijzen mochten.
2: Nou, heel graag, Nien. Bedankt.
1: Mooi. En ik zou zeggen, komende weken dat het een mooi feest wordt voor mij. Dank u wel daarvoor. Dan gaan we weer naar de studio, Janneke.
0: Ja, Tjerkje, dankjewel. Het volgende uur kom je hem nog één of twee keer bij ons. Ik ben benieuwd waar je mazen heen zullen.
1: Ik denk dat we op naar Science Vertier zullen.
0: Oeh, leuk. Nou, wie geef je er mijn muziek?
1: Oh.
3: Ik en gezellig iets. Dit is Mooi Fort.
4: Van de Mierskip.

0: En van Summertime van BZN gaan wij oer naar het volgende. Want ouderen van toeken of heegbegaafde ben krijgen soms vragen en situaties voorzet dat ze zelfs net voor een antwoord op haar. Melius Brouwer van Tietjerk roemde er binnen zijn eigen gezin actie aan. Hij doekte in de wraad van heegbegaafdheid en ontwikkelde daarmee een digitale coach die het ouders helpen kan om even te sparren oer dit soort situaties. Joert praten we met Melius oer zijn eigen ondervindingen, zijn digitale coach en vooral over de vraag hoe helpt een heegbegaafd bern opgroeien zonder het in een hokje te stappen. Melius, welkom in de studio en mooi dat we even praten kunnen over de digitale coach die Sto ontwikkelen haast.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier ben.
0: Ja, ja, want wanneer merken Sto eigenlijk in eigen zin dat die bern misschien correct even oorstinken of leren kennen?
1: Ja, ze hebben soms gewoon hele bijzondere vragen. Dan voor mijn dochter, die het of jouwer of zijn dan. Ja, een vierde. Ik wil elke keer is het gewoon extreem. Dus dan een heleboel bannen die vragen heel vaak waarom dit, waarom dat. En bij haar is het soms dan echt extreem. Dus ik, bijvoorbeeld moest een keer naar Squallen. En dan zei ze van, ja, waarom moeten we naar Squallen? Want uiteindelijk stopt de wereld toch. Hè? Dus het leven is eindig. Ja, ik denk, jeetje, wat moest er nou al ja. op antwoorden als ouder?
0: Dat gaat wel heel jip inderdaad.
1: Ja, dat vond ik echt super lastig, zulke soort vragen. Ja, en toen dacht ik van ja, hier kan ik ook iets op betinken.
0: Ja, en daar ben je toen verdieping gingen in de hoogbegaafdheid. Wat kwam er toen tegen dat dacht dus van, goh, dit hier als ouder eigenlijk wil jij er weten wonen?
1: Ja, goeie vraag. Ja, mijn dochter, ik weet net of ze echt hoogbegaafd is, maar ze heeft in ieder geval wel signalen. Ik denk dat wat ik heb gebouwd is, ik echt wel voor ben die gewoon een heleboel creatieve vragen stellen en inderdaad soms wat karakteristieken hebben van hoogbegaafd niet. En wat ik bijvoorbeeld zeg is, bepaalde dingen, dat stinkt van... Hier moet ik iets maken. Dus bijvoorbeeld prikkels. Hè? Dus soms, in de kant was die bij stimuleren en creativiteit daarmee helpen. Dat ze heel erg dingen kunnen leren en zo. Maar soms als ouder was ik een beetje kaderen en stoppen. Ja, en daar kon ik me eigenlijk in verdiepen.
0: Ja, maar haast dan ik wel eens dacht van ze maakt haar op Squallen net vervelen. Want gaat ze nog naar het reguliere basisonderwijs?
1: Ja, ik moet reguliere basis. Ja.
0: Maar had ze direct dat ze extra taakjes krijgt?
1: Ja,
0: of?
1: Ze zit nou in een pluskos. Dus één dag in de week gaat ze dan, ik ben niet zelf in Tietjerk, maar dan gaat ze dan één dag in de week naar Drachten.
0: Ja.
1: En dan zit ze met Ben in de klos die eigenlijk al een beetje hetzelfde hebben. En dat vindt ze super fijn. En ja, dat doe ik hele grote projecten. Hè. Heel uitdagende dingen doen ze daar. En dan bijvoorbeeld over een vulkaan. Hè. Een heleboel band van Size Zon die weten wat een vulkaan is en dat er lava uitkomt. Maar dan gingen ze daar heel diep. Er zitten lava en een magma kemer. En dan bouwt ze dat, knutselt ze dat helemaal. Ja, ja, super fantastisch om te zien.
0: Ja, je stekken er zelf ook nog een proto van op, dacht ik.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En toen had je uiteindelijk een digitale coach. Had ervan maken, hoe werkt die correct? En met wat voor soort vragen kunnen ouders in die coach, maar die coach terjochten?
1: Ja, dus ik eerst ging onderzoek van een heleboel wetenschappelijke inzichten. En dat heb ik in die coach stopt. En dan vervolgens het heel praktisch te matchen. He, want al die modellen en zo, dat is super saai en heel dreig om terug te komen. Ik denk, ja, dit is eigenlijk niet handig. Dus ik wil eerst voor mezelf wil ik gewoon een soort van tool hebben. Waar het heel praktisch is. En nou, hoe dat dan werkt, dan stopt gewoon de context erin. Dus bijvoorbeeld, als voorbeeld, ik een keer met mijn dochter iets kwalen. En dan word ik gewoon even iets leuks dan. En dan denk ik, nou, ik wil eigenlijk iets leuks betinken voor haar om toestel dan. Nou, zei je al best wel interesse in skaken. Dat is eigenlijk vanaf jouw hier al. Nou, dus ik ben iets vreemd.
0: Ja.
1: Maar dan zei ik ze in die coach, nou, mijn dochter had interesse in skaken. En ik wil eigenlijk iets leuks betinken voor haar. En toen zei die AI-coach, die zei van, nou, misschien kerst wel een fantasieskaakstik littermatje voor hun dochter. Nou, dat joeg ik haar als opdracht. En nou, ze kwam helemaal los.
0: Ja.
1: Echt fantastisch. En dan kon ze al je superkracht in dat skaakstik. En dan kon ze dat helemaal knutselen. En had ze er lang mee bezig. En zegt gewoon dat ze dat heel leuk vond. Een heleboel energie krijgt ze ervan.
0: Ja. Ja. En haast nou ook, want die digitale coach die is er nou. Als ouders nou mij een vraag komen, werd bijvoorbeeld nog geen aandacht onbesteed is. Kan zij dan met die in contact komen en zei ze van, hey mijn ben zit daar mij. Ik kan dat net waarom vinden. Kist u daar wat mij?
1: Ja, ik kan hem altijd even een berichtje sturen. Dat wil ik zo zeker wel even helpen.
0: En, maar dan kiest u dat dan ook, verwerk je in die digitale coach?
1: Ja, zeker. Er zit eigenlijk een soort prompt achter. Hè. Dat is in AI dat een prompt eigenlijk een soort instructie.
0: Ja.
1: Dus een hele uitgebreide instructie zit erachter. En die kan ik updaten. Dus ik heb hem nou zelf al heel uitgebreid test. En het resultaat is echt heel leuk. En ik kreeg al van order orders dat ze het zelf heel leuk vinden om te broeken. Maar als er soms iets net werkt, dan kennen ze dat ook terug, Jan. En dan kan ik zien of ik kan verbeteren. Wat trouwens ik goed is om te weten, is dat ik zelf, ik zie net wat oren mensen intypen.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is wel heel belangrijk. Dat het is heel erg wat mensen niet stoppen. Dat is echt van zichzelf. En dat zie ik zelf als makker helemaal net.
0: Nee.
1: En dat wolk ik helemaal net zien. Want dat is natuurlijk best wel privé dingen.
0: Ja, zeker. Ta besluit, als het een advies aan mij is door Arden, die thuis mijn een hoogbegaafd ben, die een hoogbegaafd ben ha, en die mijn vragen zitten, hoe nog verder, wat zoekt u dan zeggen?
1: Ja, blijf gewoon nieuwsgierig.
0: Ja.
1: Eigenlijk naar die ben. Dus als die ben soms bijvoorbeeld een heleboel emoties toont of iets wat extremers, en denk ik, daar zit vaak wat achter. En
0: ja.
1: Wat iets positiefs is. En als zelf gewoon als skierig bloest als order. En ik wat hulpziek is als soms denk ik, ze is een beetje verst. En dan kerst hulpziekje. Dat kerst natuurlijk bij specialisten vreeg je. Maar het zoest ik mij zo aan. AI-coach kennen dan. En dan krijg je toch weer een beetje oren inzichten. En dat helpt gewoon als sparring.
0: Ja, en AI-coach, waar kun je meesken die vinden?
1: Nou, die AI-coach is vinden op melliusbrouwer.com /HB-GPT.
0: Ja.
1: Daar kan je hem gratis broeken.
0: Oh, hartstikke mooi. Melius Brouwer, dank voor je komst naar de takkomst. En nog maar een heel soort succes met deze mooie handige tool van Bern die het heeft begaven binnen.
1: Ja, dankjewel.

Romte van Leefde. En dit weer weer een oren mooi voet bij RTV NOF. Op deze mooie zinnige zaterdag. We zijn er aarzen weer naar drie oren. Graag ontdekt.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
8: De pannenkoektrein!
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
8: Interesse? depannenkoektrein.nl.
10: Bakken? Zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, treien oeren.
16: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. De kleedjesmarkt in Ommen is vanochtend ontruimd nadat een man met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van de dienst Speciale Interventies hield de man later aan in een woning. Er raakte niemand gewond, het wapen is nog niet gevonden. De markt is afgelast en het centrum van Ommen is inmiddels weer toegankelijk. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
18: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
19: en Opel.
20: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
18: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
19: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
21: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
19: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
22: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
23: in Ford en Opel.
24: Oh, 11:30.
25: Hocus pocus. Time for focus.
26: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
27: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
28: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
27: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
29: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
30: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
29: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
31: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
32: Zo, dat ziet er gaaf uit.
31: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
33: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
31: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
29: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
34: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
35: En van speelgoed tot feestartikelen.
34: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
35: Max Voordeel in Den Bosch.
36: Mijn Toeken camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
34: Alles voor in en bij het zwembad.
35: Max Voordeel in Den Bosch.
16: Dit is RTV NOF.
37: My No, mooi fort.
38: En dit oren komen we er dan echt eindelijk achter wat uw streekartiest is. Blauw lustrien.

0: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid.
1: Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
2: Ja, dit is nog steeds Mooi Fort en we gaan eigenlijk nu het laatste oor in van Mooi Fort. En dan is het weer voorbij van deze zomer, maar de spanning die stijgt hier. Want waar is uw streekartiest? We komen er aan achter. En vanzelf praten we aan snek nog even met uw verslagjouwers voor de ene laatste keer en de laatste keer. En we praten ook nog even met Wieger Sikkema over bier. Nou, dat is een mooi simmeronderwerp.

0: En dan gaan we dus nooit terug. Ja, hallo. Ik denk dat ik teken. Ja, teken best.
1: Hallo.
0: Nou, hallo.
1: Ja, nee, ik denk het wie zo stil. Ik denk, ik mag me maar even kenbaar maken dat ik helemaal online ben.
0: Dat is altijd goed teken.
1: Ja. Yes.
0: Maar waar best
1: ja,
0: al eigenlijk?
1: Ja, nee, dan wist het. Nou, we zien in een houtwiel lonen. En
0: ja,
1: als
0: toch,
1: van, ja, wel uit die houtwiel lonen. Ja. Nou ja. Ja, die leidt eigenlijk over de houtwiel. En we hadden eigenaars hier ook bij ons. En de eigenaars daarbinnen.
2: Geert van Rode.
3: En Klaske.
1: Nou, Geert en Klaske, die hadden de houtwiel. Hoeveel de houtwiel mag ik eigenlijk zeggen? Want je bent een hele verschillende dingen. Ze hadden eigenlijk een moestuntje. Waar ze voor meer dingen plukkenkist en aanrekening. Maar ze kunnen hier een camperplaats, een camping, weet ik voor wat. Maar ze hadden nog meer. Dat is iets bijzonders en dat vinden we hier echt wel mooi. Een dagverblijf. Zou je dat goed, Geert?
2: Nee, dat zei ze net helemaal goed, want we gaan dagbesteding.
1: Tje, wat is dan het verschil?
2: Nou, een dagbesteding, dat is een plak waar mensen die kwetsbare inwenders van Duitserbedeel of Noord-Eerst Friesland een plakje vinden kunnen om een zinvolle dijinvulling te krijgen.
1: En hoeveel mensen kom je dan, Geert?
2: Op dit moment komen er ongeveer 10 mensen hier, trode wieken hennen, zeg maar van Tiesdi tot en met Vreet. En de ene die komt wat langer en de oren die komt wat korter. Maar dit is maar kijk wat de mensen onkennen.
1: En Klaske dan, hoe ben je daarbij kwam dan om zo'n dagbesteding, mag ik goed zeggen, te doen?
3: Nou, we hadden ook wel een beetje de vraag van een jongen die het stage rennen moest en die moest plakje gaan. Die kwam eerst bij mij in de kringloopwinkel en toen hingen we zoiets van, dit past wel bij ons. En we waren wat ouder, we zijn dat hoveniersbedrijf, dat wordt minder voor ons letter. Dus wij stappen oor, wij zoeken een zinvolle besteding voor die mensen die het, nou ja, eigenlijk tussen wal en schip komen. Dit geen plakje gaan, dat ze bezig wijzen kennen, dat ze wat dwang kennen. Dus zodoende ben we daarmee begonnen.
1: Ja, want daar besteden ze maar de dingen uit kwam er helje. Net in kwam ze maar uit kwam er helje. Wat maakt je uit kwam er helje keer?
2: Ja, nou, het grootste werk wat wij hier doen met de jongens van de dijbesteding is het demonteren van elektronica. Dank de elektronica. En dat kan computers wijzen, maar dat kan de radio's wijzen en dvd-spelers. Eigenlijk alles. Maar je stekker wat je in huis hebt, dat haal je de jongens hier helemaal netjes uit elkaar. En de grondstoffen die dan overblijven, die worden scheiden, die worden netjes scheiden. En die worden apart inleveren en die kunnen op die manier weer herbruikt worden. Dan kun je bedenken aan edelmetalen en de gewone metalen, maar ook printplaten en geheugenbankjes uit computers en dergelijke. Ja, dat proberen we zo goed mogelijk uit elkaar te halen.
1: Is er nog ongeveer daarvoor Klaske? Want ja, de meesten die willen natuurlijk steeds misschien ook wel zuinigere en zuinigere. Maar is er ongeveer van dat spul?
3: Ja, zeker is er ongeveer voor. Want we hebben verscheidende ondernemers hier in de omjouwing bakken te staan. En die samelen ook hun aandankte apparaten en machines verzamelen zien. En die kunnen we dan één keer in de saboteerde de bakken omruilen.
1: Ik ken de meesten omdat ik zie waar die bakken staan, want dan ben ik ook nou meestal natuurlijk dit spul naar je grafuil brengen, denk ik. Maar ik denk dat dit een betere besteding is voor de spullen, hè?
2: Dit is een volle betere besteding. Het gaat sowieso natuurlijk om bedrogen die machines had die aangekeurd worden of apparatuur wat vervangen worden, maar dat is één. Maar er ben ik meestal die het spul brengen naar de kringloopwinkel. We hebben contact met de kringloopwinkels in de omgeving en bij een aantal kringloopwinkels hebben wij ook van die kunststofbakken te steken en ze helpen wel qua op het gebied van duurzaamheid en op het gebied van sociaal werk. Dus we proberen gewoon verbinding te lezen met oren organisaties en op die manier, op een sociale manier, de mensen die hier verbonden zijn aan ons bedrijf, om die een goede dijinvulling te gaan.
1: Is het dankbaar werk, Klaske?
3: Het is heel dankbaar werk, ja.
1: En hoe komt dat?
3: Nou, je ziet ook gewoon dat de mensen gewoon opfleuren, dat ze een zinvolle dij hebben en dat ze gewoon mijn prutten willen in het ook daar komen.
1: Hadden nog mensen binnen die luisteren en denken van, ik had er nooit van, daar kan ik weg heen. Werk is dan te wonen, hè?
2: Meesten kunnen hun melden gewoon bij ons. Even op een website zien. Hoevedehoutwiel.nl. Daar staat van alle jaren informatie op. Maar meesten kun je er gewoon vrij blijven tot hier even oprennen. Wij zijn hier eigenlijk alle dagen aanwezig. Even een bakje koffie en even praten. Voor dingen. Denken van ja, ik zie iets. Ik zie iets leuks om in dij mee te vullen. En dan kun je hier gewoon heel goed te plakken. Je hoeft daar net altijd een indicatie voor te hebben van de gemeente. Het is wel makkelijk dat het Wossa is. Maar je kan bijvoorbeeld ook als vrijwilliger hier aanwezig wijzen. En als je hart hebt voor kwetsbare mensen, dan ben je helemaal welkom om deze mensen ook te helpen. Door de dij heen te komen. En gewoon met z'n allen. Een leuke dijde van te maken, zodat deze mensen echt weer een doel hebben in hun leven.
1: Dus als mensen binnen zeggen van, hé, ik wil wel vrijwilliger worden, dat kan dus ook?
2: Ja, dat kan zeer zeker.
1: Dus elke neer is eigenlijk welkom hier, op wat voor manier dan ook. Zeg maar, misschien koffie, thee, even praatje, of neem maar op, of even ontspanning, op zo'n manier.
2: Ja, iedereen is welkom.
1: Nou, wie ben op de houtwiel? Op de houtwiellonen. En ja, die lonen bestaat net echt, maar het boordje hing er wel, Witske. En we gaan naast verder. Maar de houtwiel is natuurlijk ook een natuurgebied. En daarom stelt ik op de houtwiel hier te denken over de houtwiel.
2: Ja, we willen graag aansluiten bij wat de omgeving te bieden had. En we hadden naast de dijbesteding hier natuurlijk een camping. Dus vandaar dat die naam heel goed uitkomt. Want we hebben een prachtig gebied hier wat we meesten breder uit Nederland kennis mee maken laten willen. En dat doen we op een camping.
1: Nou, je bent op de hichte de houtwiel hoe we in Broekswaarde.
0: Ja, dankjewel. En dat wien nu zijn verslag, jouwers TNT, Terke en Tjerkje, voor de laatste keer van Orde Houtwiel. Dankjewel voor je bijdrage, deze vier roeren. Oh ja, ik mag natuurlijk verder praten, want we gaan met uw verslag rond jouwer Ronnie, die bij het keten zit in Dokkum. Gaan wij verder. Ronnie, nog steeds spannend op het veld?
4: Nou, er gebeurt hier op dit moment net zo vol.
0: Oh.
4: Wij maken dus heel veel kleur voor de finale, nou, die is tot het punt van het begin. Ja. Maar ik zit me even bijpraten, want wie in de, even zien, mag even zien, in de 12e omlopen wint de temperatuur 5 en 8, wat ik al zei, Martin Bersma, Martijn Leijsma en Erwin Sielstra. Die kreeg zijn temperatuur 8, André van Delden, Witse Wassenaar, Jon, Team IJsma. Nou, dat waren vrij spannende wedstrijden. Dat ging ik heel gelijk op. Totdat op Fjouwer eerst een gelijk het temperatuur van Martin Bersma de keerts pakte. En toen waren het 4 van Fjouwer. En daarna, dat werd nog wel spannend het eerste naai. Toen waren het 6 van Fjouwer van Martin Bersma. En toen moest de keerts voorbij. Nou ja, dat redden ze net op het temperatuur van André van Delden. Dus dat betekende dat het temperatuur van Martin Bersma, Martijn Leijsma en Erwin Sielstra. Die 12e omloop won met 4 van Fjouwer, 6 Fjouwer. Daar bleven ze steen in de 3e omloop en pleegden ze hun al automatisch voor de finale. Dan wie de hele finale, dat winnen eigenlijk de toppertuur. Menne Verswiet naar Rick Mendes, maar NCS Steenstra. Die keert het in het oren toppertuur. Partuur het zien. Jongens zit met Gabi van Papen en Hendrik Koester. Dus wij zitten er helemaal klaar voor. We dachten dat wordt een spannende wedstrijd. Nou, niets was minder waar. Want het wie het partuur van Menne Verswiet naar Rick Mendes, maar NCS Steenstra. Die won met 4 van mij en 4 6. Het partuur van Jongens Sippen die kwam nog op een eerste voorsprong. En daarna wie het alleen maar het partuur Menne Verswiet met de klok sloeg. En op een gegeven moment zitten wij direct naar de Sinterzijnwerk van ja, het zaken, de moord ook wat in de squad van de portuur van Jongens Sip met Gabriel van Papt en Hendrik Koosra. Ballen die stuiteren van hun krek de verkeerde kant uit en voor de portuur van Men of Zwitten de goede kant uit. Ja, dan mag ik eerlijk wijzen, de portuur van Men of Zwitten is natuurlijk ook sfeer favoriet. Dat ben ik, helemaal Tjesse is natuurlijk de beste keerster die op dit moment in de hoofdklasse keert. En Rick Minnesma is ook een van de beste keersters. En Men of Zwitten is gewoon een goede opslager. Dus ja, als hij het won, dat we ook wel te verwachten zijn. Maar ja, 4 van me in draaien gaan, dat is doet altijd een zeer voor de portuur van Jongens Sipma. Nou, zoals ik al zei, we maken dus nu op voor die finale. Die finale, dat bent de portuur van de 5. Martin Bersma, of Martijn Olijns van Erwin Sielstra. Die keert ze zien de portuur van Menne van Zwitten naar Rick Minnes met Jesse Steenstra, die natuurlijk de favorieten binnen. Nou, zoals ik al zei, het is op lijst, ze stond hier nog bezig. Binnen op dit moment is de portuur van Martin Bersma is wat inslaan. Ik heb de portuur van Jesse Steenstra die nog net zien. Die en de scheidsrechter die rent krijgt achter mij jongens, dus die is nog net hier lekker een clip, maar die zal nog aanstaan de meesting oproepen dat ze het veld te komen kennen. Nou, dat is voor mij voorlopig even mijn bijdrage hier vanuit Dokkum.
0: Ja, dankjewel Ronnie. Dat is hield het even bijpraten. Dit wie ik voor eerst die laatste bijdrage om deze laatste mooi fort van deze zimmer. Nog een protte succes. Ik hoop dat het een mooie finale wordt bij de Weidenaar Partij in Dokkum.
4: Daar gaan we vanuit.
5: Ja!

0: De streekartiest.
1: De streekartiest.
2: En dan ben we eindelijk oankaam. Wie kan het sissen wat de streekartiest van deze laatste editie van Mooi Fort is? De band Band. Nou. Die hak hier in de studio. Traaie man.
3: Hey.
2: Goeie middje. Wiebe, Klaas en Pieter. Nou. Welkom in de studio. En eindelijk kunnen we het sezen.
3: Ja,
2: oh. Ja. De streekartiest van deze laatste editie van Mooi Fort. Dat is ook wel mooi dat je hem de afsluiter binnen.
4: Nou. Wat een eer.
2: Ja.
4: Geweldig.
2: Ja. Want ik zal de mensen even op een hechte brengen hoe het al je begonnen is. Want in het varier van 2020 kwam je met paarden bij Tafal Bielkoor. Wat begon met een jam sessie, groeide Uta een muzikaal trio met een eigen lood en een duidelijke boom uit Friesland. Vanuit haar muzikale basis in je brengen ze zowel bekende noemers als eigen muziek, maar het Fries als memmetaal. In die eigen noemers krijg je meesken, verhalen en voorvallen uit Noord-East Friesland en het waardgebied een plak. Waar binnen deze traaie man en wat droot haar om die verhalen in muziek te vertellen? Nou ja, ik hiet al zijn wie mij uiteindelijk sissen. De streekartiest van deze week is Band. Jimme Wegen, die kruisten in 2020 na een jam sessie. Wie er voor het dadelijkst een klik?
4: Nou, ja. Absoluut.
2: Oh. Oh.
4: Ja, nou, Wiebe Wegen, die wien al jaren kruist.
2: Ja.
4: In een Gries verleden,

0: wie in 2020.
1: Ja, en dat begon met een jam sessie van hey, wie maakt wat, wie wollen wat.
0: Even spontaan kind. Van hey, hoe gaat het er mij en hoe is het? En,
1: ja, en het was natuurlijk een bijzondere tijd, coronatijd, dus ja, de koe net zo volle.
2: Nou, Klaas en ik kwamen uit een rockbandje, een bluesbandje, en die hebben we toen mee ophouden. En toen boenden we er eigenlijk wel een bassist bij haar. En dat werd de Wiebe, toevallig.
0: Toevallig, toeval bestaat niet.
2: En de eerste keer, die dat vond dadelijk eigenlijk hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Ik zit nog steeds in de proeftijd, zei de man. Maar we zijn inmiddels wel 5, 6, 7, 40.
1: Dus. Ja, maar dan maakt hij dus nog wel. En dan maakt hij dus nog wel heel die bewijzen.
0: Heel die druk van bewijzen. Ja.
2: Ja. Of wij. Nee. Hij had de boekhouding. Maar wij is maar naar eens kijken.
1: Ja, ja. Je meisjes gewoon covers als eigen noemers. Wat maakt het voor hem een goed noemer? Hoe ontstaat zo'n Fries noemer?
0: Ja, eigenlijk is het een beetje spontaan, zeg maar, wat er al hier gebeurt. In Zuid-Begaan was eigenlijk echt maar die eerste jam-sessie, om daar nog even op in te hekken.
1: Ja.
0: Wie eigenlijk de gitaarkens op skutten en er werd in principe weinig praat. Ja, er werd wel praat, hè, maar in de zin van overlezen over hoe gaan we hiermee aan de slag. Dus eigenlijk begin spelen en de ene die speelt het erop in en de oren komt erbij en mij nog een onvullend idee en... Ja, daar lag je al een basis. Hè? Pieter, die al een aantal noemers is kreun.
1: Ja, en hij hem dan, dat er iemand is die zei van... Nou, ik wil daar en daar hoe kreunen. En dan ga je hem al dwaande game on the gong naar je noemer?
2: Nee, er is meestal iemand die dit idee uitwerkt. Waar ben je wel meisje in trein? Ja, we hebben al 20 noemers, riddels op een plaat. Ja, eigenlijk lezen.
1: Ja.
2: Maar die komen dan meestal bij klaar. Maar ja, echt.
0: Heel veel ideeën zijn, maar die er op een plank lezen, nou nog. En,
2: ja, maar wij hebben vaak wel ideeën thuis al. En die werken we uit. En het, ja, dan geven we maar je trein en maar verder.
1: Ja, en dat is vaak hoe meesken van oer de streek. Ja. Wat is dat toch, dat zo mooi hier is?
2: Ik denk dat
3: het. Verske die ben net zo mooi natuurlijk. Dus,
0: ook laat.
2: Ik denk dat als wij een streek maar geboren bent in die eigen streek Sjostad, denk ik. En wij ben je toevallig hier geboren. En daar had je misschien een beetje zwak voor. Had ik eerst hoe vertellen. Ik weet het niet. Het is die memetaal en het is die thuis.
1: En is dat misschien echt dat het dan mij meer beleving brengen kist, jongen kist, spielen kist?
0: Zeker.
2: Ja.
0: Je door de eigen tegen en dan is juist de maar kei voor alles maar en het waard. Ja.
2: Ja, het is zeker wel mooier om die eigen werk te spelen. Dat wist al ik. Dan covers, alhoewel wij prachtige covers hebben, maar de meeste covers die we spelen, die kennen de meesten eigenlijk net. Dat maakt het ook wel leuk, maar nee, dat eigen werk, dat is krijg bij de oors.
1: Ja, er zit soms krijg wat meer beleving, meer feeling in van diezelf. Dat is dat ik vaak vielen meesken dat ik. Die zorgen dat hoe je hem spielen en die kunnen dat volle beter vielen dan.
2: Ja, zo werkt het wel. Ja.
1: Ja, je bent nu een peer hier onderwijs. Hoe is band verloren zo'n die eerste jazz jam sessie?
3: Pieter kwart hier.
1: Ja. Ja. Ja. Nou, ik nog het net door uiterlijk natuurlijk, maar op muzikaal gebied.
2: Dat eigenlijk is er dan die zo vol verhoor. Wij rommelen nog steeds liggenbord om als vier violin eigenlijk. Alleen dat het is langzaam aan het bol groeit dat een geluid wat we nou hebben.
0: Precies,
2: wat bol herkenbaar is volgens mij.
0: Ja.
2: En Klaas jong nou, ik mij. En dat is echt wel leuk soms. Ja, soms.
1: Ja. Ja.
0: Je krijgt inderdaad steeds meer een eigen zang.
1: Ja, en echt dat je heel iets meer vergroeien, Mijlkoor, als band.
0: Klopt, ja.
2: Ja, vaak had hij van u wat verkeerd wordt en dat vaak de oren vol op. Of ja, dat is wel zo.
1: Ja, ja.
2: Maar ja, en rond de 4 jaar hebben wij die eigen noemers. Ja, er zijn steeds meer. We, die hebben we nou. Dus onderhand ik toevallig wijs rond de juist al hier opnaam. En
0: ja en we vielen natuurlijk absoluut net remd. Steeds maar omdat we een eigen idee en haar. Ja. Dan nemen we dat even op en dan sturen we dat naar elkaar taal op WhatsApp. We hebben een riedel en dat borduren we weer verder.
1: En hoe gaat dat in zijn werk? Hij dan want dat kan soms ook wel eens gebeuren dat een oor zei, nou ja, sorry, maar hier haak ik echt helemaal niks mee.
2: Dat valt wel wat mee.
3: Het zit wel in je lijn, al draaien, eigenlijk.
0: Ja. Als er geen reactie komt, dan wist ik nog.

0: Duidelijk.
1: Ja.
2: Maar de qua muzikale achtergrond zit wij redelijk dicht bij elkaar. Ja, die ene wat meer. Ik zit wat meer in de singer-songwriter hoek. Wie zit wat meer in de rock hoek. Oh. Een beetje wel. Ja.
3: Van oorsprong. Ja.
0: Ja. En we hinten krijgt, voordat je hier in de studio kwam, hinten we ook al even praat. En toen zei de stek van, ja, we zijn de studio geweest, we hebben dingen opnaam. Wat is de planning een beetje voor de toekomst?
3: Nou ja, de Rolling Stones, die ben bijna klaar. Dus,
2: wij brengen dit dus 6 september, komt het op Spotify, als alles goed is. En we gaan op... 6 september hebben we ook in het kerkje van Wetsers een Leeds feestje om dat even te vieren.
3: Ja.
2: Dus om dat al iedereen mooi achter koor te spelen. En daarna steert er eigenlijk helemaal niks, maar dat maakt dus niks uit. Wij hadden dit met elkaar maken en wij zijn lang blij dat dit zo mooi op de plaats staat.
3: Ja, dat is eigenlijk wel een beetje het hoofddoel van, nou, we vinden het gewoon zo mooi dat we dat jaren door met z'n draaien. En om dat echt vast te lezen voor de toekomst. We zijn net enorm commercieel of gigantisch ambitieus, maar we vinden het natuurlijk wel fantastisch dat je muziek zou delen kennen en dat het echt nog waardeerd wordt door mensen. En ja, waar weet, we dan nog meer ondersteunen.
0: Ja, de mensen hebben al een voorproefje van je nieuwe nummers, want we gaan deze uitsturing alleen maar nieuwe nummers van je draait. Ja. Ze gaan nog één nummer van je te horen. Weet je zelf nog welke nummers er al west binnen of wie nog draaien
2: mag? Ik weet niet meer welke we opgestuurd hebben, maar...
0: Ik ga nog Fjouwer Field by 16.
2: Field by 16, ja.
4: Misschien ja. Had Pieter dat ik even uitweiden kan.
0: Ja, want misschien is het inderdaad... Ja, misschien is het mooi als je hem zelf dat noemer even onkondigen met het verhaal erachter en dan kunnen we hem gelijk erin scoren.
2: Dus die ooit tussen Rintje Megeest en Aardjerk en Boerderij, bij de zonograving op Steendam, daar leidt nog een grote dijk. En dus die is een boerderij en dat is de boerderij waar mijn mam geboren is. En ja, dat gaat het al goed, maar het gaat er al goed dat wij er een keer weten dat er de wichter ben, die het vroeger achter hoe stond, die zit er nog. Dus dat groeit gewoon terug. Ja. Wij doen hier maar met grote dieken en huizen en alles, maar de natuur ging gewoon trouw en dat zit er eigenlijk wel achter.
0: Ja.
3: De pleats is voor en de beam zit er nog.
0: Ja. Prachtig, heel mooi noemer. Wij kinderen naar je luisteren. Van Band is hier Field by 16. Dankjewel man van je komst naar de studio en grote succes.
2: Graag.
5: Muziek uit de streek. Dit is de Mooivoort Streekartiest.

0: Field Why Sexy van Band. Wat ik echt nog even vertellen wil, op 6 september om 3 uur is er in de Sint-Vitus-Tjerkers in Wettens de online presentatie van het nieuwe album van Band. Wost erbij wezen, 6 september om 3 uur in de Sint-Vitus-Tjerkers in Wettens.
1: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het zou gaan om de grootste natuurbrand ooit in België. In Nijmegen is de afgelopen nacht een man overleden nadat hij onwel was geworden tijdens zijn aanhouding. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. China zou via zulke deals toegang krijgen tot Amerikaanse technologische kennis, denkt de regering. En de politievakbond wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch en pleit voor meer handhaving in de toekomst. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl. Dit is RTV NOF.
3: My No, mooi fort.
4: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't worry.

0: Ja, dat wie in Manhattan en die zeggen kiss and say goodbye. Maar wie zeggen nog één keer hello in uw verslagjouwers? Want Tek en Tjerkje binnen bijzonder vertier als het goed is.
1: Ja, klopt. Ik zie een bijzonder vertier, maar de eigenaar die hebben we even. Het is hier hartstikke druk en gezellig, maar ik moet toch even te eerd vinden. Want ja, zou ik nog een familiefeestje hebben. En de eigenaar de bestoel.
2: Ja, dat klopt.
1: En ja, er is hier weer van alles te doen.
2: Ja, zeker. Hè? Het is een van de laatste dagen van de vakantie. En het is mooi waar voor ons. Hè? We zijn vaak maar net te warm wezen. Het hoeft ook net te zuterig te wezen. Nou, op deze manier komt het park helemaal tas hier jocht. Ik kan meestal lekker boeten op safari nemen wij dan. En als dat krijgt en wat te koud is, dan gaan ze even naar binnen. Toch?
1: Ja, en ben je druk aan het biatchen. Het terras zit eigenlijk vol. Het is hier gewoon heel gezellig, heel druk.
2: Ja. Ja, zeker. Mooi wat onren. Het is ook best wel wisselend waar was deze december. Hè? Vooral heel warm natuurlijk. Nou ja, echt die warmte moeten wij net hebben. Maar Sandai is goed. Ja, dat krijgt dus die. Een graad of 20, hartstikke mooi.
1: Ja, en je hebt hier een dierentuin en biattershoeken. Wat heb je nog meer?
2: Ja, we hebben eigenlijk twee hoofdkernen, zeg maar. Dat is inderdaad boatsje. We zijn heel tijd bij met bewegen. Dus het is hier een proto. Nou, ben in zwet nemen we dat maar even. En dat kan bijvoorbeeld in Timbuktu heen. Je van dus naar je themagebieden, wat ze dan in boatsje kennen. Ze kunnen ook in treintje stappen. Binnen hebben we vanzelfs al hier vertier. En dan hebben we dan hele dierentuin. Hè, wat ze, nou ja, daar nemen we dan op ontdekkingstocht geen kennen. Dus al je leuke hoekjes daarin maken. En ondertussen de beestjes ervaren.
1: Ja, leuk. Maar ja, hier heb ik wat zinslag gewoon, een grote bron. En dan ben je weer wat aan het herstellen.
2: Ja, dat klopt. Hè. De bron wie 20 mei is inmiddels haast triomanalien. En ja, de eerste tijd ben je vooral aan het herstellen, neem ik het maar. Hè. Dus zwaarje dat je, nou ja, dat de mensen die hier komen, dat die eigenlijk daar net de volle meer van mij krijgen. Nou, dat is knap slagen. En we zitten op dit moment in de fase van de ideeën. Hè. Die gaan we ook wel een beetje uitwerken. Maar goed, dat moet al je formaliseerd worden in de vorm van vergunningen. Daar moet natuurlijk al je bouwtekening van maken worden. En dan willen we straks van die eerste gauw ook weer aan het bouwen.
1: Om het weer heel nog kleur te krijgen en zat je met eigenlijk haar wollen.
2: Ja, ja, vanzelfs. Daar geven we voor. Hè. Het zal net helemaal hetzelfde worden als wat het wie. Dat is denk ik ook logisch. Hè. Het is dan uiteindelijk toch weer een gebouw van 24 jaar oud. Maar we beginnen voor om er weer een heel mooi nieuw themagebied van te maken.
1: Ja, dus je maakt er ook eigenlijk.
2: Ja, zowel mijn gasten als mijn plan, meidje. En dat al hier in gang zetten. Dus dit hier is er geen wintersleep voor ons, inderdaad.
1: Nee, ben je moest winters wel dicht?
2: Nee, we zijn winters ben we normaal in het weekend ben we hier zijn maar. En dan hebben we trode weken hebben we gewoon tijd voor onderhoud. Nou goed, dat onderhoud geven we natuurlijk mijn trom. Maar daarnaast is dan nou het grote project van het herstellen van de bron.
1: Ja, en nou het gaat gewoon alles hier lekker trooi. Hier binnen dan zei je van... Krijgt er nooit wat gebeurd?
2: Ja. Ja, ik denk dat een proto mensen die je nou hoort binnen, dat je eigenlijk helemaal net in de gaten hebt wat hier triomodeling gebeurd is. En ik denk dat dat een goede zaak is.
1: Dat is een hele goede zaak en dat het gewoon toch weer lekker trok je kind.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, want dat vind je ook een hele schrik.
2: Ja, vanzelfs. Een bron is een van de dingen, die, dat wil je net mee, meisje. Dat is gewoon super heftig voor iedereen en ook in alle facetten. En ja, had ik best alleen een nice sleep gewoon. Gelukkig dat het mij de meesten dan, nou ja, vooral goed gaan is. Maar ja, daar ben je wel wat best. Ik ben er bij omkaan. Ik ben een heel mooi natuurmuseum kwijtrekken. Ja, dat moet al je wel even verwerken weer. En dat moet elk zijn plakken even niet vinden.
1: Ja, en weer rustig opbouwen.
2: Ja. Ja, ja, daar geven we voor.
1: Ja, nou super dat is dus Joert even wat vertellen hoe is er hoor.
2: Zeker, helemaal goed.
1: Ik zou zeggen, nog een fijne dag. Ik geniet er zelf ook maar even van met die familie. Want ook een beetje maar de familie Joert dus eigenlijk ook als gast. Zo zei ze geniet ervan.
2: Ja, tegen dank. Ontzien.
1: Mooi, dankjewel. Ja, dat weer even eens bijdragen van Sanjes Vertier.
0: Ja, geweldig.
1: En dat de laatste voor van een beetje.
0: Ja, schade hè, dat weer de laatste keer. Dat weer een tekenkerkje vanuit Sanjes Vertier.
3: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort.

0: Op een bijzonder plak bij Eelsum stiet deze zomer brouwgerst op het loon. Het gewaaks groeit op historische cultuurgroen, daar de sporen van het verleden nog altijd zichtbaar binnen. Maar deze oogst sjocht net alleen een verom naar het verleden, er wacht het ek een nieuwe bestemming. De brouwgerst maakt het aast een bijzondere reis van het loon bij Eelsum naar de brouwerij in Dokkum. Hoe dat correct zit, bepraten we met Wieger Sikkema. Wieger, welkom en mooi dat we even die aan de telefoon hebben.
1: Ja, dankjewel. Graag hier.
0: Ja, want als we hier bij Eelsum naar dat stik loons joggen, wat maakt dat plak nevens die zo bijzonder?
1: Nou, als je zin in nauw contact met Jertse Handing, de eigenaar van loon en de man die het verbouwt. Hey, en die vertelt er echt over. Het is nog rustig een stukje cultuurgrond. Dus al 1000 jaar op verbouwd. Hey, dus dat loon vertelt nog rustig een verhaal. Dat had ik al archeologisch onderzoek west. Hey, dus daar had het echt ontwoord. En nou, dat is bijzonder om daar mij samen met hem gebruik van te maken.
0: Ja.
1: Hij zit in oorskakeling naar biologisch, dus hebben we aan de kamers verhalen bij elkaar.
0: Ja, want Jim had er verkezen om correct op dit plak die brouwgerst te verbouwen. Hoe is dat idee ontstaan en wanneer kwam de brouwerij ook in beeld?
1: Nou, als je, zou ik wel zeggen, Jertse Handering is uitboord. En zat iedereen in weer in Nederland. De boeren hadden net zo bord makkelijk. Nee. Elke keer moet de puzzel worden van hoe moet ik mijn stroom verdelen. En hoe kom ik uit met de steekstoffen en de fosfaten. Dat is een enorme puzzel. En hij had gelukkige omstandigheden dat het wel heel groot in de groen zit. Maar nou, hij wil op een gegeven moment van hem om zijn eigen krachtvoer te verbouwen. En dan zo bijvoorbeeld brouwgas dat ik in verwijzen kan. Dat is net een van de cel die het meestal brengt. Maar nou, hij betocht het, omdat er ook wel in qua partijen mijn huis die.
0: Ja.
1: Hij zei van, nou, dan kan ik misschien een beetje helpen. Dus daar zou je het wat ontzien.
0: Ja, en kies dus misschien ook even meenemen in het proces van het brouwgerst op het loon. Wat voor reizen dat maakt het voordat we dat lekker opdrinken kunnen?
1: Ja, als je in dit geval praat over zomer, Gerst. En toen kies het ook bij die eerste bossiertje. En dan praat je over winter, Gerst. En dat had wat heger opbrengst. Maar omdat hij wat later met zijn besluit wie had, is de simmergast geworden. Nou, en dat is voor mij iets eerder. En het hier een fantastische start, want we beginnen dan ook rustig te groeien met mij dit. Dus het ziet er al vrij snel goed voor. Hij hier is ook een kruid nodig en moest voorkomen te houtje wat er wat duur is die. Maar wie kan later weer wel vrij, want het groeide zelf uit, dus het kreeg het mooie in de maat. Dus dat ging goed. Nou, en de hele zomer had het een knappe zomer, want last night is natuurlijk een beetje droog. Maar hier in Noorden had ik geen klein, dus dat ging best wel heel knap. Nou, en Jair Juster is Teske. Hij had de combiner geweest. En van de firma Hovedouw in Blaja, die ik even neem worden, maar dan, nou ja, die man is van Lietzek daar even helemaal dwars woegen. En dat is in de tegenwoordige tijd ook fantastisch, zo'n meester dat ik nog ben. Dus ja. Daar ben ik heel blij met mijn kwart. Nou, en nu staat het in 5 grote houten bakken bij een bouwboer in Marum. En nu moeten wij van winter even kort situatie, want het moet eerst even bekomen.
0: Ja.
1: En je kent het aan hebben in Wannagong. En dan moeten wij dat opgeven naar schonen. Dat is een Nederlands woord, maar dan moet het schermaatje. Er zit uit nog stakjes en troepjes in. En dan moet de korrel gretten. En dat zit ook nog een beetje Lietse kerel in. Die moet er ook echt naar uit. Nou, nou we dat ervan gaan, dan gaat het naar Winterswijk. En daar is een Lietse mouterij. Heb ik contact mee. En die wil ik Lietse hoeveelheden wil mouten. Hey, want het zou meestal misschien wel weten in Eemshaven, dat is een enorme grote bouwerij te staan. Ja, daar gaat vrachtouders wel in. En daar komen wij naar mijn Lietse kar komen die wel eens daar naar gaan.
0: Nee.
1: Dus, maar in een week kennen dat dus al. Nou, en dan gaat het daar in het moutproces heel kwart uitlijnen, wat het hier voor is. Maar je zegt, mouten, dat is oors niks als vochtig maatje van de brouwgers. En dan een beetje verwarmen en dan gaat het kiem. Dan komt er een wadeltje aan van Lietse Wadels Handymeter. En dan droeg je het weer om. En dan valt die waddeltjes eraf. Maar dan had het dus even kind. En bij dat kind komt een enzym vrij. En dat ga je echt nodig bij brouwen. Zonder wilt eigenlijk net.
0: Nee.
1: En dat is eigenlijk de hele truc van mouten.
0: Ja.
1: Nou, en dan hebben wij aan onze eigen biologische brouwgersmout. Een beetje uitdagen wij. Nou, hoe mooi is dat? Dat je brouwen in zakken met. Dan is het echt een duurzaam. En kwart afstand.
0: Ja.
1: Misschien zijn wij met z'n allen weer goed bezig.
0: Ja, zeker. Want dat is natuurlijk een hele mooie combinatie. Het Friese gerst met zo'n Friese Bonifaciusbrouwerij in Dokkum. Dat is natuurlijk een hele mooie geerwerking, moet ik denken. Of net?
1: Ja, nee, maar dat zag je ook net uitlezen van. Ik denk, al je kwaad lijn.
0: Ja.
1: En hoe mooi is het dat je een product verbouwen En dat het een beetje bij de boerman in de brouwerij verwerkt werd dat bier. Hè? Dus,
0: ja.
1: Van de oude tert naar de brouwerij.
0: Ja. Dus,
1: en dat spreekt Jets Andringa eigenlijk want hè, want die had er een gevoel bij. Waardoor even net hoe geld, hè, en hoe commercie. Want daar gaat het net om. Het gaat even wat om gevoel. En dat je nou een beetje mooi bezig bent. Hè. We broeken geen bestrijdingsmiddelen. Nou, dat is inderdaad ook wel een dingetje heen. Dat is al je een beetje er wat op liggen.
0: Ja.
1: En dat we daar een beetje later steken. En
0: ja.
1: Dan ben wij weg van de brouwerij. Van de Martinaas een lekker smaakje voor jou.
0: Ja, ja.
1: Dat is natuurlijk uit. Maar daar bouwen we met z'n allen mee willen gaan.
0: Ja. Klopt, inderdaad. Want wanneer, dat is de laatste vraag. Want ik zit op een klok te zien en het is heel interessant. Maar ik ha net volle tijd meer. Maar wanneer kunnen de meesten het bierke van het eerst proeven?
1: Ja, dat is lastig te zeggen. We zitten maar naar de mouterij. Nou, dat kan pas in februari, maart. En dan komt het even om. Dus we gaan met dit goed om brouwen, mijn rekening. In mei 2027. Dus ik verwacht je het eerste bier. Nou ja, zeker een dag van neer. Je maakt het even hard. Ja, maar het zou maar zo zien in juni wel kennen.
0: Nou.
1: Dat we de eerste bier in de brouwerij waar jullie kennen van dit brouwgaard.
0: Ik denk dat er een protomeeske mij smaak op zit te wachten. Wieger Sikkema, dank voor die taaljochting. En ik zoe alvast zeggen, tjoch.
1: Tegen dank en ik stok met de kant.
0: Ja, dankjewel. En sa ben we aan de eindkaam van dit laatste oeren van Mooi Fjord van deze simmer. Nog een week lang hebben we hem op hichte houden van wat er speelt in ons regio. Mijn live verslag van ons verslagjouwers die aasen naifjouweren nog even trok in, want ze weten van geen ophouden. Nieuwsgierige gasten in de studio of aan de telefoon en van zelfs ons verslagjouwers van de sport, zodat je hem op een hichte win van alle uitslagen en soms en het soms haast likkevolle meilipje kon als win weer zelfs langs de lijn. Wij gaan ons om je hem alle weken weer te voorzien van de mooie verhalen en gebeurtenissen uit uw regio. Want dat mij wie wil zezen. Uw regio is prachtig. Mij prachtige meesken en een prachtige omjouwing. Dus dank u wel voor het luisteren. Dank aan alle meesken die de alroenen nog een weken haar inzetten haar om mooi voort mogelijk te maaien. Mijn naam is Janneke de Boer. Mij Lammert Halma, Wietske Poelman en Klaas Kempenaar hij hier in de studio Jim op een hecht te houden. Ronnie de Wit ziet voor u langs de lijn en op verslag wie een Minke de Ruiter Wieger Pasma, Teke Kooistra en Tjerkje Broersma en Hanneke Scarion. En vanzelfs een grote dank aan Jim, uw luisteraars. Want zonder Jim is er geen Mooi Fjord. Wij hopen dat komt hier weer een nieuwe editie van Mooi Fjord van Jim te maaien.

0: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets.
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
10: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaan.
11: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. In Nijmegen is de afgelopen nacht een man overleden nadat hij onwel was geworden tijdens zijn aanhouding. De politie kwam naar een woning aan de Berkstraat na een melding over geschreeuw. De man verzette zich bij zijn aanhouding en werd daarna onwel. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche onderzoekt het incident zoals gebruikelijk bij een overlijden tijdens een politieoptreden. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Het weer dan, de meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
12: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
13: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
14: It's getting hot in here.
15: Wat een sto, jong.
14: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
15: Oh?
14: Ja, van het gas.
16: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
17: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
14: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
16: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
19: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijszandjen in Walterswaard.
20: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
21: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
20: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
19: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
22: De pannenkoektrein!
23: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
22: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
24: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
25: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
24: Baarsmazitcomfort.nl.
26: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: Dit is RTV NOF.
27: Mayno, mooi fort.

0: NOS.
1: En ja, wie ben je nog steeds op een merken? En wij hebben nou binnen, dat is echt wel heel bijzonder. De kunstenares die ken ik toevallig en dat is Pietje Peres. En die maakt het heel mooi werk met wol. Pietje, wil je me daar wat over vertellen? Hoe komt ze daar en hoe maak is het?
2: Nou, ik ben inderdaad Pietje Peres en ik schilder in mooi gekleurde en gekaarde skippenwol. Ik neem het schilderen omdat het laagje voor laagje werd opgebouwd met een viltnuddel. Want ik broek de methode of de techniek, het naaldfilten. En terug dat laagje voor laagje om te brengen op pitjes katoen, ontsteert er uiteindelijk in mijn geval een landscape. Want ik maak landscapes schilderijen. Maar dat hoeft net per se, als je, ik wil cursussen en dan kun je eventueel like een orenoorbeelding kiezen om weer te gaan. Ja, het is een techniek, mensen kennen het heel vaak net. Omdat als ze mijn werk zien, denken ze vaak dat het schilder is. Als ze dan dichterbij komen, dan zien ze dat het van wol is. En dan vragen je mensen zich af, van hoe doet deze vrouw dat? Dus ik steer van de Mediac mijn stand en ik demonstreer hoe het werkt. Dus dat is in kwart wat ik doe. En ik woon in Riepjerk, daar heb ik mijn eigen atelier. En daar jou ook dus mijn cursussen, de workshops.
1: Leuk, en de wol die is toebroekste, is dat van een bepaald skiep of is het gewoon van een skiep dat we dan in de grijden zien?
2: Nee, het is van het bergschaapwol. Het is een roege wolsoort, want daar haast ook landwol of merinowol. En dat broeken mensen heel vaak voor het wietvelden. Mijn ervaring is dat het voor het prikken, want ik prik dus, net zo geschikt is. Ik broek het wol een beetje, maar net als hoofdproduct. Het meeste wol die ik broek is van het bergschaap. En ik keep het in, gekleurd en gekaard.
1: Oh, wat ik dacht al, met natuurlijk als die schilderijen zoals Josten, prachtige kleuren. Ik dacht, doe je dat zelf of dat kleur je of net?
2: Nee, dat haak ik in het verliezen wilde je, maar dat is satietrovend. Dan daar haak ik gewoon dom bij de tijd net voor, want ik ga nog horen bezigheden dan alleen nog het schilderen. Dus ik keep het gekleurd en gekaard keep ik het in op verschillende adressen.
1: En toen zei ze, ik jou ook workshops hierin. Is het moeilijk om dit te doen?
2: Nou, mensen komen wel eens bij me. Die zeiden, dat ken ik net, want ik ben net creatief. En nou, mijn ervaring is van, als mensen zich dan toch opjouwen. En ze gaan die cursus volgen van die. Ze gaan altijd met een mooi werkje naar huis staan.
1: Ze zijn zelf ook altijd wel tevreden dat ze naar huis staan gaan.
2: Ja, daar komen ze net voort.
1: Dat is een goeie niet. Ze kunnen pas voort dat het helemaal mooi is. Ja.
2: Als ze tevreden zijn, als ik tevreden ben en zij bent tevreden. Nou, en uiteindelijk door het de cursus tot een uur of jou vier, maar ik ga wel eens gewoon dat ze om 6 uur pas voort gaan. En dat hindert niks. Ik wil graag tevreden klanten hebben.
1: Mooi. En start ik direct show. En zoals ik al vertelde, dus ik ben landskippen. Hoe ben je dat kwam?
2: Nou, ik ben opgegroeid bij het water, bij de Waddenzee. En nou, het water had altijd een hele een rustjouwende invloed op mij gewoon in het verliezen. En het is gewoon, het zit in mijn genen, zei ik altijd. En dat is echt de reden waarom ik derde inspiratie wil halen. En dat probeer ik op een schilderij weer te gaan. En nou, het algemeen slagen tot meer aardig. En de eilanden, en ik mooi graag naar Vlieland en Schiemer Kogen, dat vind ik echt fantastisch. Dus ja, daar haal ik mijn inspiratie bij.
1: En als laatste vraag, doe jouwst dus workshops, waar kunnen mensen hun opjaan?
2: Nou, ze kunnen me bij mezelf opjaan, ze kunnen me bellen of ze kunnen via een mailadres zich opjaan. En dat is info@theetuindeholland.nl. En theetuin op zijn Friesk, dus mooi T-E-E. T-U, kapke, afstreepke, tuin.
1: Oké, goed om te weten. Hey Pietje, hartstikke bedankt dat ze even interviewd werden. En nog een hele goede dag en succes.
2: Ja, en jij mag hartstikke.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. Oekraïne zegt een Russisch raketcentrum te hebben aangevallen dat ook betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van een eigen Russisch satellietnetwerk. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het zou gaan om de grootste natuurbrand ooit in België. En de Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. China zou via zulke deals toegang krijgen tot Amerikaanse technologische kennis, denkt de regering. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
2: Wij onderhouden
3: en verkopen
2: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
1: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford
2: en Opel.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
2: herbergvoestrum.nl.
3: Jan Cooks for You, met Janzelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. Oekraïne zegt een Russisch raketcentrum te hebben aangevallen dat ook betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van een eigen satellietnetwerk. Dat netwerk moet een Russische tegenhanger van Starlink worden. Volgens Oekraïne is bij de aanval ook een Russisch militair vliegveld geraakt. Rusland heeft de aanval nog niet officieel bevestigd. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
13: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
14: De Friese Motorfiets!
13: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
15: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
16: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
17: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
16: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
15: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
13: Wij hebben haal- en brengservice.
18: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
19: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
20: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
19: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
20: tdnoord.nl.
21: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
0: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 11 mensen omgekomen, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. En de Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het zou gaan om de grootste natuurbrand ooit in België. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind komt uit noord tot noordoostelijke richting. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 19 graden. Morgen bewolking, maar ook zon met in het noorden een enkele bui. Het wordt morgen overdag zo'n 20 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of jog op rtvnof.nl.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
2: en Opel.
3: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
1: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
5: en Opel.
6: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
9: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 11 mensen omgekomen, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël zegt de infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen. De Libanese president en premier veroordelen de aanvallen. Volgens hen ondermijnen die de onderhandelingen over vrede. Begin september staan nieuwe gesprekken gepland in Rome. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden daar de toegang tot de A12. Activisten die niet zelf vertrokken werden door agenten naar bussen gebracht. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind komt uit noord tot noordoostelijke richting. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 19 graden. Morgen bewolking, maar ook zon met in het noorden een enkele bui. Het wordt morgen overdag zo'n 20 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
11: Oh, 11:30.
12: Hocus pocus. Time for focus.
13: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
14: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
15: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
16: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
15: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
14: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
17: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
18: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
19: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
20: Dan is misschien tijd voor een pleertstap bedoel ik, bij de Pleert in Bullrum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Bullrum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
3: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Jan Cooks for You, met Janzelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 81 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië roept Paul Doop, voorzitter van de Nationale Herdenking, op tot verzoening met Japan. Binnen de Indische gemeenschap ligt dit gevoelig, omdat Japan na de oorlog slechts 10 miljoen dollar betaalde als herstelcompensatie. De Stichting Japanse Ereschulden demonstreert al meer dan 30 jaar maandelijks voor aanvullende financiële compensatie. GroenLinks en PvdA in Noord-Brabant eisen dat Mark van der Oeven, voorman van Farmers Defence Force, het recht verliest om in te spreken bij de Brabantse Provinciale Staten. De aanleiding is dat van der Oeven boeren opnieuw vergeleek met slachtoffers van de Holocaust. De luchthaven van Catania op Sicilië hervat het vliegverkeer na een sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau zaterdag werd verlaagd, zijn vanaf 14 uur weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. En dan nog even het weer. Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
10: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
11: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
10: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
12: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
13: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een gekocht. Fortibox.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus, time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
3: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 600 verbrand hectare natuur. Sauwbrood en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechische helikopter, 2 Zweedse blusvliegtuigen en 2 Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Qatar stelt Israël verantwoordelijk voor toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het Golfland roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen tegen dit geweld en vraagt om onmiddellijk ingrijpen om de situatie te stabiliseren. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen vastgelopen. Rusland blijft de oorlog opvoeren, terwijl Oekraïne onder druk staat om grondgebied af te staan. Tegelijkertijd is de positie van president Zelensky versterkt, doordat Oekraïne erin slaagt de Russische logistiek effectief te verstoren. En dan nog even het weer. Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
5: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
6: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
5: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
12: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
13: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
14: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
15: Dit is RTV NOF.
16: Mijn Holland.

0: Hollands op zijn best.
1: Gezelligheid op de sneuntejoen tussen 8 en 10.
0: Maar Joege en Jikke op RTV NOF.
2: Ja, en zo is het harkens. Allegeer, welkom bij het programma Hollands op zijn best. En een hele goeie joene te wensken. Ja, de 4 weken die zitten er weer op. Het is ook om vleen. Hier en daar even heen en west. En gewoon een mooie vakantie hoor. En ik hoop voor zelfs hier met u zeg. Wat maak je nou? Om en de hele vakantie in de tuin te staan. Omdat hier weer eens een goede beurt gaan moest. Of om gewoon achterhoes zitten haar. Of fjord west haar. De bosknieën op het stroon. Het maakt het niet uit. Ik ben blij dat je me in elk geval weer overstaan binnen. Op uw programma Hollands op zijn best. En wie proberen te verzelfs weer een hele noffelijke joene. Van je me van te maken. Als je me reageren naar de studio tijd. Want zonder je me kennen we verzelfs net. 044-44-12-02. En dan ga ik even verder met de eerste beide verzoekjes dit jaar al lezen. En het is Janne Zwevend naar het geluk en Henk Wijngaard mij Nachtrijders. Aten was je plaatsje graag even draaien, lidden van Romy van Ferentietje. En elke nien die harkert naar dit programma. En Romy Kempenaar die wil Stien van de Zee een plaatsje ombieden. Jan Lap, Ipje Ras, Ferentietje, Willem Kobus, Gerard, Jelly, Jan en Jannie, Dirk en Margriet, Piet en Ali de Haan, Gerry en Ali, Aten Torenstra, Piet en Griet, Kobi Hellinga en Bouke en Tjitske. We beginnen eventjes met Jannes, Zwevend naar geluk.

Ja, zo gaan we de kapper alweer mooi af van dit programma. En het gaat alweer heel mooi mij de telefoon. En als je nou denkt, ja, Joke en Jekke die doen het al zo lang te gaan. En ik ga toch nog nooit eens even bellen om een mooi vest te vreien. Ik wil wel graag en ik dwar veilig niks. Dwar een keer hier me net, dat zei je mijn vroeger altijd. En ik zou toch maar even die telefoon pakken en drukken en draaien. 044-44. 12.02 om je allermooiste vest komen te vreien. En dat wie hier in de studio ha, dan draaien we dat zeker. Kees en Annie die willen Ineske graag even een plaatsje ombieden. Ek Dini, Jan en Theetske, Siert en Henny en Elgit Harkert. Romy en Reina, elke nieuwe dag brengt kleine wonderen. En Willem Kobus die wil Stien graag even een plaat ombieden. Johannes van der Veen, Boukje Elzinga, Griet van der Veen, Romy, Henk, Sietse, Annie van der Waal en wie hier in de studio. Dat moest de homie nemen wezen mij. Vandaag moet je leven, maar ik begin even met Romy en Reina. Elke nieuwe dag brengt kleine wonderen.

gekleurde glazen tonen enkel schijn, want ze laten wonderen zien wat echt geen wonderen zijn. Alles kan veel beter gaan, regen, zon of koud.

Ja, en Hanneke had reageerd via de JP van der Bent Stichting De Roenwei in Dokkum. Zie wel voor alle bewenders van de JP van der Bent graag een plaat draaien litten. Moest even worden. The Story of My Life.

Ja, verder wil Tietje graag even een plaatje om hier Romy, Ellie, Aten, Henk, Pietje, Jitske, Sjoerd, Fakje, Toon. Even van Grieten, Jitske, Gerko, Angelique, Sapen en heel Kanali. Sunstreams. Aan de grens van de Duitse heuvel. En Afke die wil graag even Abba Jeremiah, I Have a Dream. Dat wil ze voor alle harkens even draaien.

Ja, Tony Blader die wil al zijn vrienden en bekenden een plaat ombieden. Wie mocht er zelf even niet een uitziekje? En waar hij even op zocht, vergeet je zorgen en verdriet. En Minke die wil graag even een hip hoera jaren. Langs ons leven, want Tineke die is omkomende weekje en die voor zal vast de lokwenske aan. Nou, Tineke, weer uit de studio wij, willen we die ook de lokwenske aan. En we hopen dat je mij mag horen een hele mooie dag gaan maaien. Gerton kreeg beter schip te wensken. Leeuwen Geke, Gerte Jan, Oetse, haar mem, wie en El die harket, die krijgt een groet van Minke. En dat moest hip hoera wezen, maar ik begin even met het verske vertoon.

Dat plaatsje weer, Ruud, dat ik in de gaten hier. Maar daar ben ik weer. Johanna van Oensje, die wil eens van de kooi van Westerleen even een plaatsje aanbieden. Daalders Plak van Droege Ham, familieleden en de JP van de band. Zo wil graag jij de her van Friesland, van bandstedeker Johanna, de beginnenkaans, dat geven mij. En Jan Lap, die wil Romy en Jekke graag even een plaat aanbieden. Dat moest weer een Marco de Hollander mij. Ik heb de hele nacht aan jou gedacht.

Ja, Harke, dan kan ik net nog eventjes 12 verzoekjes draaien en dan zit de theater van me op. Dan neem ik straks de telefoon even op, als de telefoon nog gaat, want we gaan hele prutte verzoekjes al binnenkrijgen. Ja, en dan neemt Joke die van me over. Jitske, die wil haar met me even een plaat ontbieden. Thomas Hoers, even voor jou, dankt u maar, vrouwtje Albert Verretietje, Tante Afke Pasma, even voor jou, dankt u maar. En voor u's. Marco Schuitenmaker, mij de Engel. En Jan van Assen, Bloemfortuin, die wil eventjes voor u's een plaatje draaien litten. Marina Bijzonder van Willem Kobus. En het moest even worden van het Wouden Trio. Geen oorlog meer. Ik zou zeggen, aan ze maar even een bakje koffie. Of een bakje thee. Of misschien al vers wat sterkers. Ik draai deze plaatjes nog even. En dan geef we er even uit voor het Nijsblok. Nice.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
2: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
5: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste ooit, met ruim 1600 hectare verbrand. Soerbrot en Buitkenbach worden deels ontruimd. Verschillende EU-landen helpen met onder meer een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinooks. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur 's middags de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Ondanks een dodelijk ongeluk op de A59 vrijdag ging de actie door vanwege de urgentie van de klimaatcrisis. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. In 115 gemeenten hielp het project ruim 460 jongeren. Wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Rijkswaterstaat verwijdert 350 stalen stukken uit de bogen van de Merwedebrug bij Gorkum, voor na de onderzoek. Zaterdag rijden twee vrachtwagens 2 uur over de brug om de impact van zwaar verkeer te testen. Dit helpt de veiligheid van de constructie te beoordelen. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
9: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
10: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
9: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
11: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
12: Dit is RTV NOF.
13: Mijn Hollands.

Ja, dat vind dan Corrie en de Rekels, zeg mij toch, wanneer het jongetje 69, een hele goeie jong, Harkes van RTV NOF. Je ben ik dan, ik krijg even mij de omkomende oren presenteren. Jek en die had de eerste oren even presenteerd en die reist nog even lekker even uit op het bankje hier in de studio. En ik ga hier een verzoekje van Aaltje. En Aaltje wil graag een verzoekje draaien laten voor alle vrienden en bekenden. En we moesten even een accordeonplaat opzoeken. We hebben even een opzacht van Dio Onbekend, het Zwerverslied.

Ja, zei Hendrik Kooistra, deze kant ik even nu te reageren. Weer een plaatje draaien, gewoon even voor zijn vrouw Thea. En voor Harry en Daddy, Douwe en Eke, Fappe en Marta, Beppe, Maaike, Leeuwe en Witske, Boe en Durkje, Gerda en ik even voor Klaske, Hans en Lasse, Monte de Boer, Sake Dijkstra, Betty van der Vinne en Elke zitten Harkien en weer in de studio daarvoor. Dank. We draaien dan even het plaatje van Wiscafé, het huisje bij de brug, wat Hendrik Onvrege had. Mensje, die wil graag even voor alle harkers die zitten te harkje in, even een plaatje draaien van Romy de Trein. Maar we beginnen bij Wiscafé. MUZIEK

Ja, dat zijn nog even Arno en Gratje. Marijke en Klaas Westerdijk uit Drachten, die gaan hier even heen reageren. We een plaatje draaien gewoon van Corrie Konings. Mooi was die tijd. En gaan we dat dan even draaien gewoon even voor Britta van der Woude uit Marm. En ik een voor Aalsen Adema uit Drachtenwei. Tineke die zei van kerst een mooi plaatje draaien. Even voor Tante Mintje en ik een voor Henny Rosema. En ik even voor u hier in de studio. Dankjewel. En dat moest het plaatje wijzen van Mieke Telkamp. Waarheen? Waarvoor?

Ja, een volgende plaatje, daar is een van de zangeres zonder naam, oftewel Mary B. En ja, die komt uit jongetje in zandig en ik had even een nice hier in de playlist. In jongetje zo'n 50 is deze zangeres een beetje begonnen te jongen. Op 18-jarige leeftijd een beetje. Tine Balma uit Stingers, die wil graag even voor haarzelf en voor alle vrienden en bekenden even dat plaatje draaien van de zangeres zonder naam. Weet je moeder wat ik droomde uit een jongetje in zandig.

Hier uit Westerradio wil graag voor alle vrienden en familieleden en bekenden en de hier in de studio om het plaatje draaien leren van Jantje Koopmans, Rode Rozen en Witte Zeringen.

Ja, zei hier vrouw Visser uit Jeltsum. Ik even reageerde naar de studio daar. Overvier haar man Rijmer even een plaatje draaien wonen van Armand op de tent naar Marokko, het jongetje in Santag. Verder moest de kantjes ik, of dat kantje ik even te ronden wijzen via al uw harkers.

0: Ja, Harkes, en zo is het einde van het eerste programma na de vakantie. Ik werd aan het einde komen, Harkes. We hadden weer een hielper nog die hier op deze kant, Joge en Jikke. En ja, we werden natuurlijk... Ik hartstikke blij te jekken dat we Sampra de harde telefoontje gewoon hadden.
1: Ja, en we hebben eigenlijk wel een iets beetje onze harkes mist. Een heel iets beetje vol, hè, eigenlijk.
0: Ja, maar de harkes had u ook hier bord mist, had je.
1: Toch wel.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het mooi dat ze... Dat ze ons mist hebben. Want ja, dan kunnen we er ook weer eventjes lekker zien, want toch? Ik bedoel van... Dan werd er skillen naar de studio daar en dan zei ze dat ze ons mist had. Ja, wie ben er wel 4 weken uit haar. En ik hier kreeg nog een heel mooi telefoontje van Jik uit Griep. Ze had al een paar keer vaker bellen naar de tijd. Ze vindt dit zo'n prachtig mooi programma. Nou, Jik uit Griep, ik vind jou een hele lieve vrouw. Dat jou alle keren eventjes bel je. En ze wie je hoort, ik nog Jedi. En ik ga ze nog even de lokwensje doen. Zo zei ze, ik ga een hele mooie dag houden. Hoe dankbaar kun je wijzen?
0: Nou, en als afsluiter mij uw programma, dat hij kent hier aan de andere was, trouwens ook zeggen. En dat speciaal alleen voor Jikke.
1: Nou, zij is het. En we beginnen er even uit met een mooi vestje, toch?
0: Ja, zeker. Ja, 12 kleren zijn, Jikke. En doe ik eens keer ziet welke.
1: Ja, ik druk maar wat om in de show.
0: Ja, dan druk maar wat om.
1: In elk geval willen we u eens harkens bedanken voor het bellen naar de studio. En het haarkje, want het weer beide weer op een top geweldig.
0: Ja.
1: Ik vooral die complimenten die we weer kregen. Ja, dat streelt wel een heel iets beetje. En nou ben ik weer even eigenwijs. Een heel iets beetje mijn ego.
0: Ja, dat hinder ik niet.
1: Harkens, in zo'n wijze binnen 3 weken snel weer. Dan lekker weer volop bellen. Dan maakt je weer een mooi programma van.
0: Ja, dan maakt je weer een feestje van, Jikke.
1: Bedankt en graag. Tot na je week, snel.
0: Ja, tot na je week.
1: Ja, doeg.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
8: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens de Nationale Indië-herdenking in Den Haag zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Bij het Indisch monument legden onder andere premier Jette, minister Sterk en kamervoorzitters Vos en Van Kampen kransen. Er was een minuut stilte en een toespraak van schrijver Maddy Stolk. Ook elders in Nederland vonden circa 80 herdenkingen plaats. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren, maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Koning Philips spreekt zijn waardering uit voor de hulpdiensten die de veenbrand in de Hoge Venen bestrijden. Hij dankt onder meer Defensie en Belgische en Duitse brandweerlieden. In Soerbrood en Buitkenbach zijn straten geëvacueerd. België krijgt bij de brandbestrijding steun van Duitsland en de Europese Unie. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
11: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Bullerum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl

0: Door de soms verwarrende teksten staat het nummer open voor interpretatie. Oppervlakkig gezien gaat het om de aankomst van Mighty Quinn, een Eskimo op een scheepswerf met arbeiders. Zijn komst zorgt voor opschudding. Het gerucht gaat dat het nummer een verwijzing is naar acteur Anthony Quinn en die een Eskimo genaamd Inuk speelde in de film The Savage and Interests van Nicholas Ray. Dat nummer werd gecoverd door de Manfred Mann, want het was geschreven door Bob Dylan.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie Denkers.

Zo, dat was met weetje wel. Lekker warm, heet. Stress, want ja, de studio die wou niet meer hier. Maar dat is allemaal weer heel goed opgelost. Ja, mijn mengpaneel zei van doe het zelf. Maar ja, vorige week was dat volgens mij bij de hittijd misschien ook wel aardig te horen. Maar er zit een andere in en de klank is weer perfect. We gaan er vanavond weer lekker tegenaan met mooie muziek uit de jaren 60 en 70. Iedereen een hele goede avond toegewenst. Nou, de eerste verzoekjes zijn allemaal over binnen, dus daar ga ik wat mee bezig. En het plaatje wat ik klaar heb staan, die is voor Afke. En die vraagt het nummer aan. Dan moet ik even spieken, want dat is even zien. Die moest ik even draaien. Dat is het nummer Circle of Life van Elton John. En die moet ik even voor de familie en alle luisteraars van de hittijdmachine draaien. Maar ja, ze was wat vroeg, zegt ze, met het aanvragen, dat klopt. Maar ze was even naar Hellendoorn. Goed, Circle of Life, dit is Elton John.

Prachtig nummer. Ja, het kwam uit 1994. Een heerlijk nummer. Circle of Life, oftewel in het Nederlands De Kringloop van het Leven, is een lied uit de Disney-film De Leeuwenkoning. Die in 1994 werd uitgebracht. In het begin van de eerste film is het lied te horen. Tijdens het lied is ook te zien hoe de leeuwenbaby Simba wordt gepresenteerd aan de dieren van het koninkrijk. Goed, bedankt Aafke, want ja, het is een prachtig nummer. De tweede verzoekje hier is eentje van Hendrik. En Hendrik wil graag een nummer van de Small Faces horen uit 1968, Lazy Sunday.

Ah, prachtige keuze, Hendrik. Ja, ik heb Lazy Sunday, wat moet ik ervan zeggen? Het blijft een prachtplaat en iedere keer als je hem draait is hij weer mooi. De Small Faces. Nou ja, het streelt me hier in de oren, want ja, ik heb tijdenlang niet zo'n goede klank gehad hier. Maar ja, het zit op deze manier, het sluipt er heel langzaam in en dat gaat, denk ik, haast wel over een half jaar tijd, maar steeds zie je meer vreemde dingen op het mengpaneel en nog heb je het niet in de gaten dat er, ja, dat die voeding dus eigenlijk haast geen stroom meer levert. Ja, dan wil het ook niet een mooi geluid meegeven. Goed, verzoekje van even kijken, Romy. Ja, Romy vraagt om het nummer van George Harrison, What is Life? Komt het 1971.

0: What is Life is een nummer van de Britse artiest George Harrison. Het nummer verscheen op zijn album All Things Must Pass Out uit 1970. Op 15 februari 1971 werd het nummer uitgebracht als de tweede en de laatste single van dat album. Een verzoekje van, moet ik even kijken, Aten was dat. Ja, Aten die wou graag een nummer horen van The Manhattans uit 1976. Gaat op het nummer Kiss and Say Goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Ja, dat was Kiss and Say Goodbye, een nummer van de Amerikaanse zanggroep The Manhattans. Het nummer verscheen op het album The Manhattans, kijk eens aan, The Manhattans uit 1976. Op 24 maart van dat jaar werd het nummer uitgebracht als de tweede en laatste single van hun album. Nou, dan heb ik nog een verzoekje, dat kwam net even binnen van Dick Offringa van Radio Emmeloord. Zit op een camping en Dick wil graag een nummer van Tom Jones horen. Gaat om het nummer Delilah uit 1968.

De Britse zanger Tom Jones met Delilah. De tekst is geschreven door Barry Mason en de muziek door Les Reed. Het liedje gaat over een man die langs het raam van zijn vriendin loopt en haar samen ziet met een andere man. Hij wacht de hele nacht buiten en confronteert haar als ze 's ochtends naar buiten komt. Daar steekt hij haar dood, waarna hij wacht tot de politie hem komt arresteren. Nou, een triest verhaal, maar wel een hele mooie plaat om te horen. Dank je, Dick, en nog een fijne vakantie. Nog eentje voor de drie luik van Dusty Springfield. En dat gaat om het nummer I Close My Eyes and Count to Ten uit 1968.

geproduceerd door John Frans. Die hier op de hoes overigens helemaal geen vermelding van had gekregen. Maar ja, dat ging allemaal goed. Het nummer werd op 1 juni 1968 opgenomen in de Chapel Studios in Londen. Het groeide uit tot een van haar grootste hits in het thuisland. Met een vierde plaats als hoogste notering. Goed, ik zal even kijken, want het is 10:30 geweest. En Pieter en Jik hebben weer een mooie drieluik ingestuurd. Nou, dat was even een zoektocht om die platen allemaal te vinden. Maar ik ben maar even door het archief van Pieter helemaal heen gekropen. En ik heb ze gevonden. Dus, maar ja, in ieder geval, Pieter schrijft, dag Dickie. Afgelopen week had ik de gelegenheid om in het muziekarchief van een neef te grasduinen. Zie, daar heb je het al. Dat kwam ergens anders vandaan. Een muziekarchief, nog groter dan die van mij, zegt hij. Daar voel je je als een kind in een speelgoedwinkel. Zo opgetogen en blij. Altijd ben ik op zoek naar mooie muziek uit de 60er jaren. Daarbij laat ik wel mijn eigen smaak zwaar meetellen. Ik ben geen verzamelaar die alles verzamelt van één groep, bijvoorbeeld de Beatles, omdat het van die groep is. Dan zou de ruimte in mijn archief ook veel te klein worden. Het was een fantastische ervaring. Een heel stuk archief was ingedeeld met Engelse nummers die op muziekserie gezet waren samengesteld. Ingedeeld op een onderwerp of label of zoiets. Met voor ons in Nederland vaak onbekende muziek en onbekende artiesten. Waarvan mij, wat mij betreft, sommige nummers best een hit hadden kunnen worden. In de drieluik van deze week heb ik dan ook drie nummers uit deze lijsten gezet. En is de overeenkomst deze keer ongeschikt geworden aan de muziek. Nou, ik zal even naar de andere spelers, want ja, die moest ik ook heel erg opgraven, maar dat is gelukt. De eerste. Ja, het eerste nummer is een van Karl Hamel Junior. Het heet Summer Souvenirs.

I Close My Eyes and Count to Ten van de Britse zangeres Dusty Springfield. Nou, het is geschreven door Cliff Westlake. En

Dat was de eerste alweer in deze drie luiken. Nou, de tweede is eentje van Jerry Fuller. En dat gaat op het nummer Gone for the Summer.

Dat was de tweede alweer. Jerry Fuller, Gone to the Summer. Ik zal even naar de derde toe gaan. Dat is even kijken. Ja, dan moet ik even de titel of de uitvoerende even bekijken. Want die staat er op die MP3 niet bij. De Journeyman en Soft Blow the Summer Winds.

was de derde alweer. Ja, maar korte nummertjes, maar ja, kort maar krachtig. Nou, de eerste was Kurt Hammel Jr. met Summer Souvenirs. De tweede was Jerry Fuller, Gone for the Summer. En de derde was The Jungle Man, Soft Blow the Summer Winds. Nou, ik had het goede antwoord als eerste van Hans en Mieke. En ja, ook twee minuutjes daarna van Bert en Gea. En verder zie ik nou ook allemaal goede antwoordjes binnenkomen. Ja, moeilijk was die natuurlijk ook niet. Ik zit even te kijken. Ja, zomerweer zie ik staan en zomerliefde. Nou ja, op zich, ja, het heeft ermee te maken. Maar ik zal in ieder geval Bert en Gea en Hans en Mieke, jullie mogen even een plaatje aan vragen. Dan zie ik dat wel tegemoet. Nou, Pieter, bedankt voor deze snelle drieluik in deze keer. Het was heel makkelijk, maar ja, dat was ook te verwachten. Want dat zat ik al een beetje van. Ik denk, nou, dit kan nooit moeilijk worden. Maar het waren moeilijke plaatjes om te vinden, maar het is gelukt. Dankjewel daarvoor. Ik heb hier eentje van Herman's There's a Kind of Hush uit 1967.

Ja, There's a Kind of Us, een variété-achtig lied geschreven door Les Reed alweer. En ja, ze schreven het voor hun eigen muziekgroep in de tijd, de New Vaudeville Band. Maar ja, de Hermits & Hermits hebben er een dikke hit mee gehad in 1967. Nou, ik denk, voor 10 uur, ja, had ik mijn eigen non-stop nog even te draaien. En kwam ik ook dit nummer voorbij. Die kan ik straks ook wel even draaien. Eentje van Gloria gaat op het nummer Our Life uit 1969.

Een van de vele mooie nummers van Gloria in de tijd vanaf de, of het album Mia Semper Gloria Vivet. Het verzoekje van Bert en Gea voor de drieluik. Die hadden ze goed. Nummer van de Cats, de Jukebox. MUZIEK

De Cats en het mooie nummer De Jukebox of Jukebox komt uit 1965, aangevraagd door Bette Gea. Ik kreeg van Aafke even een verzoekje of een tip voor een plaat. Ja, heb ik wel een leuk plaatje voor Pieter en Jik. Ik vind het wel heel knap dat ze elke week een drieluik vinden. Twee kleine Italianen en van Connie Froebos uit 1962. Die wou ze graag voor jullie draaien. Dus hier komt hij aan.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 600 verbrand hectare natuur. Sauwbrot en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechisch helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelassen, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Liechtenstein past de regels voor troonopvolging aan. Voortaan erft het oudste kind de troon, ongeacht het geslacht. De wijziging geldt alleen voor toekomstige nakomelingen van de kinderen van erfprins Alois en erfprinses Sophie. Hun dochter Marie-Caroline valt buiten de regeling. Vrouwelijke nazaten krijgen bovendien gelijke inspraak binnen het vorstenhuis. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Hier Vincent Edward met het nummer Tanks. Mooie uuropener om lekker pittig mee te beginnen. Uit 1970. Heel wat anders. Peter & Gordon komt uit 1966. En het mooie nummer Woman.

Woman is een single van Peter en Gordon. Het is afkomstig van hun album Woman. Als schrijver van het lied werd genoteerd Bertrand Webb en soms ook A. Smith. Of Bernard Webb bleek een pseudoneem van Paul McCartney. In eerste instantie had niemand dat door en dat de Beatle achter dat nummer zat. Maar al snel vond men het vreemd dat een zo onbekend iemand zo'n goede muziek kon schrijven en lekte de naam McCartney toch uit. Maar met dank aan Paul McCartney, een heel mooi nummer, Woman. Het is 10:50, hier is het nummer Hey Tonight uit 1971 van Creedence Clearwater Revival.

0: Hey Tonight is geschreven en geproduceerd door zanger en gitarist John Fogerty. Het werd geschreven in de tijd waarin slaggitarist Tom Fogerty, de broer van John, op het punt stond om de band te verlaten. Het nummer wordt gezien als John's reactie op deze gebeurtenis. Hij zingt dat, alhoewel er op dat moment tegenslagen zijn, alles in de toekomst goed komt. John schreef het nummer kort voordat de band in november 1970 de studio inging om het album Pendulum op te nemen. Tom verliet de band uiteindelijk in januari 1971, dezelfde maand waarin de single werd uitgebracht. John zag het, ondanks de moeilijke periode waarin het werd geschreven, als een van de beste nummers van het album. Deze.
1: Van onze antenne bij deze
2: hit tijdmachine.
1: Gouden ouwe of flashback.

Met zang van Hilco ter Heijden. De Buffoons, ja, Nederlandse close harmony groep uit Twente. Ja, de Buffoons zijn ontstaan in 1966 uit de White Rockets. De oorspronkelijke leden waren natuurlijk Gerard, Ellie, Maarten, Bob, Benny en Hilco. De eerste single uit 1967, Tomorrow is Another Day en My World Fell Down. Twee nummers van de Engelse The Ivy League haalden een 8e plaats in de hitparade. Het jaar 1968 was een topjaar voor de band. It's the End werd nummer 4 in de hitlijsten en ook de singles Sister Teresa, East River, Our Pants en Lovely Lolita en Goodbye My Love haalden de Veronica Top 40 en de Parool Top 20. Ja, mooie platen, ja, die ik nou een paar die ik opnoemde, daar kan ik best wel eens even wat van draaien. Maar ik heb hier nou eerst de Hollies, Jennifer Eccles uit 1968.

kenmerken voor Rob McEwen's uiterlijke verschijning was zijn geblondeerde haar en het feit dat hij altijd op gymschoenen liep. Een van zijn beroemdste uitspraken was: "It doesn't matter who you love or how you love, but that you love." Het maakt niet uit met wie je lief hebt of hoe je lief hebt, maar dat je lief hebt. Het eerste optreden van Rob McEwen in Nederland was tijdens het Grand Gala du Disc in 1964 in het Amsterdamse Concertgebouw, waarbij hij een paar witte duiven losliet na afloop van zijn lange solo op een Spaanse gitaar. In 1971 werd hij ineens razend populair in Nederland, mede door zijn optreden in het tv-programma Voor de Vuist Weg van Willem Duis. In de Veronica Top 40 had hij achter elkaar twee nummer 1 hits. Eerst met het anti-oorlogslied Soldiers Who Want to Be Heroes, die ik net draaide, en daarna met Without a Worry in the World. Dit is ook een plaat die ik toch al heel veel draai op radio, maar hij blijft altijd mooi. Love Affair, Everlasting Love, 1968.

Heerlijk nummer om te horen. Everlasting Love. Dit was de Love Affair. Ik kreeg nog een verzoekje. Ik mocht kiezen tussen twee platen van Aphrodite Child. Ik zal even het appje erbij pakken. Het ging om het nummer Forever and Ever en Rain and Tears. Nou, ik heb in dit geval voor Rain and Tears gekozen. Aafke die vroeg het aan. Nou, hier komt hij aan.

prachtige single van Aphrodite Child. Het is afkomstig van hun album End of the World. De muziek is van Vangelis met een tekst van Britse tekstschrijver Boris Bergman. Het nummer is opgenomen in de Philips Studio in Parijs met Pierre Seberco achter de tafel. Rain It Is gebaseerd op Canon in D van het 7e eeuws componist Jonathan Pachelbel. In die dagen 1968 was het populair klassieke muziek om te schrijven naar popmuziek. Het is 11:30 precies. Ik heb hier een mooie uit Duitsland. Voor onze Duitse hoorders of toehoorders. Een shellplaten van Roland W. Monia.

in Stuttgart. Na het eindexamen ging hij naar Parijs om kunstgeschiedenis te studeren. Daar kwam hij terecht in de kunstenaarswijk Saint-Germain, waar hij schilderde en optrad als zanger met tweetalig repertoire Duits en Frans. Na een tussenstop in Londen ging hij als zwerver van Afrika tot Japan en via Nederland naar Canada tot zijn terugkeer in Duitsland. Hij trad hier op als in de discotheken op een galaavonden en presenteerde gedeeltelijk zijn eigen shows als entertainer. In 1967 kreeg hij een contract aangeboden van het platenlabel Connet Records met als eigenaar Heinz Gietz. Bij dit label bracht hij het nummer Monja op de markt, dat in de Duitse hitlijst op de 4e plaats belandde en in de Zwitserse hitlijst zelfs op nummer 1 kwam. Ja, in Oostenrijk bereikte hij toch de 3e plaats. En ja, hier in Nederland scoorde hij ook goed met dat nummer. Ja, ik heb even wat vinyl op de draaitafel gelegd. Het gaat om een plaat. Ja, die is in de tijd op het Knokkenfestival uitgekomen in 1965 in België. Ja, het gaat om het nummer van Dave Berry. En het gaat om het, hoe heet het? Waar vind ik die titel nou? Leuk. The Strange Effect. Ik heb er een soort plaatje voor te zitten op de hoes. En daar stond het netjes achter. Maar hier is het nummer The Strange Effect van Dave Berry.

Ah, het heeft toch ook weer wat, dat vinyl. The Strange Effect, Dave Berry. Nou, ik heb nog eentje op de andere draaitafel liggen. En van Manfred Mann, en het gaat op het nummer Doua Diddy. There she was, just a

Maar dat waren echt lekkere krakers. Ja, oude singeltjes die heel erg veel gebruikt zijn. Dat was Dua Didi, een nummer geschreven door Jeff Berry en Ellie Greenwich. En oorspronkelijk in 1963 opgenomen door de Amerikaanse groep The Exciters. Het werd al snel gecoverd door de Engelse R&B beat en popgroep Manfred Mann. Ze prijkte 2 weken op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het nummer is in Nederland en Vlaanderen vooral bekend door de versie van de Dolly Dots in de tijd in 1982. Goed, Yellow River 1970, dit is Christie.

Christie en Yellow River uit 1970. Nou, ik ben toch met vinyl nog bezig. Ik kwam toevallig vorige week in Appelschaar, liepen we even over de markt. Stond een man met een kraampje met wat boeken en wat singeltjes. Nou, ik denk even in die bak graaien. En wat kom ik daar voorbij? Vier hele mooie Bee Gees singeltjes. Ook hele bekende. First of May staat erbij. Jumbo, de zanger, sing his song. En wat had het meer? Words. En in een hele mooie, die zagen er echt als nieuw uit. Nou, ik denk, dat moet altijd wezen. Want ik had eentje, die had ik hier wel, maar die was in slechte kwaliteit. Dus dat is ook weer opgelost. Maar ik wou de singer sing his song wel even draaien deze keer. En die heb ik scherp staan.

Met dank aan Christine Lips. Ja, die heeft heel goed op die singeltjes gepraat. Die naam staat op het hoesje. Maar dit was gewoon de B-kant van Jumbo. Maar ik vind, als ik eerlijk ben, de B-kant mooier dan de A-kant. En nou, dat gaat zo met, even kijken, ik heb nog die andere in de hand. Dat is het nummer First of May. En daar staat Lamplight dus op de B-kant. En die had ik dus ook nog niet op single. Maar First of May ook niet. Dus dat is ook geregeld. En de Words, nou die had ik wel, maar die heb ik nou in een betere kwaliteit. Dus we kunnen wel weer even vooruit met de mooie Bee Gees muziek. Ik heb hier een mooi nummer uit 1971. De Congregation. Het gaat om het nummer Softly Whispering I Love You. Komt uit 71, zou ik zeggen.

prachtige uitvoering van het nummer The Congregation Softly Whispering I Love You uit 1971. Nou kreeg ik nog een verzoekje van Ben Kramer. Gaat op het nummer Winter. Nou, winter moet ik eigenlijk nog niet aan denken, maar we zitten nog midden in de zomer. Wel een mooie plaats.

Zijn echte naam was Bernardus Kramer met een K. Maar hij maakte er van Ben Kramer. Want dat vond hij wat internationaal wat praktischer. Dit was het nummer Winter. Nou, ik heb, als ik naar de tijd kijk, ik weet niet hoe lang RTV NOF de lijn openhoudt. Maar dat is vanavond heel vroeg. Dat loopt de klok niet goed. Dus daar kan ik ook weinig aan veranderen. Maar ik heb hier nog wel een hele mooie single op de draaitafel. Dat is Cat Stevens, Lady Darbanfield.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 1600 verbrand hectare natuur. Soerbrot en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijke ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Liechtenstein past de regels voor troonopvolging aan. Voortaan erft het oudste kind de troon, ongeacht het geslacht. De wijziging geldt alleen voor toekomstige nakomelingen van de kinderen van erfprins Alois en erfprinses Sophie. Hun dochter Marie-Caroline valt buiten de regeling. Vrouwelijke nazaten krijgen bovendien gelijke inspraak binnen het vorstenhuis. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakosik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakozik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.